0: Het is 2 uur. Goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Maasmechelen, Limburg, is een jonge man verdronken in de Maas. Hij was met vrienden naar het daar getrokken om wat verkoeling te zoeken, maar door het wassende water van de rivier kwam hij wellicht in moeilijkheden. Er is een onderzoek gestart, zegt Laurien van der Heijden van het parket.
1: Een 25-jarige jonge man is zondagavond om 8 uur om het leven gekomen tijdens een zwempartij in de Maas in Maasmechelen aan de grens met Nederland. De exacte omstandigheden van het incident worden nog onderzocht. Eventuele getuigen van het voorval die zullen ook verhoord worden door de politie om medeomstandigheden verder te kunnen kaderen waarin dat het voorval zich spijtig genoeg heeft kunnen voordoen.
0: In het Jubelpark in Brussel is de voorbijavond een feest voor de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten georganiseerd. Het evenement was een initiatief van de Amerikaanse ambassadeur in ons land, Bill White. Hij liet het park volledig afsluiten en had duizenden gasten uitgenodigd. Het feest kostte 4 miljoen euro. Een verslag van Linde Koeman.
2: Het Amerikaanse volkslied klinkt door het Jubelpark. De gasten appreciëren de typisch Amerikaanse sfeer.
3: Het is heel uitgesproken bombastisch, dus ja, het is iets super Amerikaans.
2: Premier De Wever wijst in zijn speech op de historisch goede banden tussen België en de Verenigde Staten. Ons land geeft de VS een kristallen vaas cadeau voor de 250ste verjaardag. En van de Antwerpse diamantsector krijgt president Trump een gouden ring met diamanten, zegt woordvoerster Ine Tassignon.
4: Een speciaal ontworpen ring die eigenlijk een beetje de samenwerking zeg maar, en de belangrijke economische relaties tussen de Antwerpse diamantsector en de Verenigde Staten symboliseert.
2: De gasten zijn het lang niet allemaal eens met het beleid van Trump, maar dat lijkt vanavond bijzaak.
5: Het is zeer belangrijk, 250 jaar. En ook, ik heb altijd dat gevierd. En ondanks die moeilijkheid met het politieke klimaat.
2: Oude Amerikaanse vliegtuigen, een droneshow en vuurwerk maken het feest compleet.
0: In de Alpen is het voorbije weekend een Oostenrijkse bergbeklimmer om het leven gekomen. De man was aan het klimmen in Berchtesgade in de Beierse Alpen op de grens tussen Duitsland en Oostenrijk. De hulpdiensten startten een reddingsactie nadat hij als vermist was opgegeven. Volgens zijn familie was de man een ervaren klimmer. Hij had geen veiligheidsuitrusting bij. Zijn lichaam is intussen geborgen. En op het WK voetbal heeft Canada de eerste 16e finale gewonnen. Het versloeg Zuid-Afrika met 0-1. Een verslag van Geert Heremans.
6: Canada gaat verdiend naar de volgende ronde. In een vrij flauwe wedstrijd waren de betere kansen zeker voor Canada, dat wel tot in de toegevoegde tijd moest wachten op het verlossende doelpunt van Eustachio. Het Zuid-Afrika van Hugo Broos was te zwak en kon enkel dreigen met schoten van op afstand. Dit zou dus het laatste kunstje kunnen geweest zijn voor de 74-jarige Hugo Broos, hoewel dat nog niet helemaal zeker is. Wel zeker is dat Canada na deze 0-1 zich als eerste geplaatst heeft voor de 8e finales tegen Nederland of Marokko.
0: En dan nog het weer. Vannacht lokaal kans op een bui. In de Ardennen ook onweer bij temperaturen rond 18 graden. Na de ochtend eerst zonnig weer, later meer wolken, maar wel droog bij temperaturen tot 27 graden. Meer op vrtnieuws.be.
7: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Mis niets van Rock Werchter live. Vanaf donderdag 2 juli op VRT Max.
2: Dit jaar stream je ook volledige concerten live op VRT Max.
3: Powered by KBC.
4: Van oordoppen tot pop-up tenten. Alles voor je festival vind je bij Bol, de festivalwinkel.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
6: promo koken.
7: Ik dacht aan chili con carne.
5: Wel, ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
7: Dat wordt chili con serieus veel carne.
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
8: Radio 2, relax. Ontspannen met de beste muziek.
9: Altijd en overal op 4.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kerstverse kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
2: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastockdeals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel €11.000 korting. Maak snel een afspraak bij je Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be. Ford.
3: Ontspannen met de beste muziek.
4: Altijd en overal op Facebook.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Mis niets van Rockwerchter live. Vanaf donderdag 2 juli op VRT Max.
2: Dit jaar stream je ook volledige concerten live op VRT Max.
3: Powered by KBC.
4: Van oordoppen tot pop-up tenten. Alles voor je festival vind je bij Bol, de festivalwinkel.
5: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastockdeals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel 11.000 euro korting. Maak snel een afspraak bij Ford Verdelen.

0: info en voorwaarden op Ford.be.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Ik dacht aan chili con carne.
1: Wel, ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
3: Dat wordt chili con serieus veel carne.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee?

0: Het is 3 uur. Goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. De Verenigde Staten en Iran hebben afgesproken om de wederzijdse aanvallen te stoppen en voor te onderhandelen. Het voorbije weekend voert beide landen drone- en luchtaanvallen uit. De VS op doelwitten in Iran, Iran op Amerikaanse basis in de Golfstaten. Het conflict in het Midden-Oosten dreigde daardoor opnieuw te escaleren. Eerder deze maand werd al een staakt het vuren afgesproken, maar dat werd dus geschonden. Nu zouden beide partijen deze week in Qatar samenkomen om te praten over de situatie in de straat van Hormuz. In het Jubelpark in Brussel is de voorbije avond een feest voor de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten georganiseerd. Het evenement was een initiatief van de Amerikaanse ambassadeur in ons land, Bill White. Hij liet het park volledig afsluiten en had duizenden gasten uitgenodigd. Het feest kostte 4 miljoen euro. Een verslag van Linde Koman.
1: Het Amerikaanse volkslied klinkt door het Jubelpark. De gasten appreciëren de typisch Amerikaanse sfeer.
2: Het is heel uitgesproken bombastisch, dus ja, het is iets super Amerikaans.
1: Premier De Wever wijst in zijn speech op de historisch goede banden tussen België en de Verenigde Staten. Ons land geeft de VS een kristallen vaas cadeau voor de 250ste verjaardag. En van de Antwerpse diamantsector krijgt president Trump een gouden ring met diamanten, zegt woordvoerster Ine Tassignon.
3: Een speciaal ontworpen ring die eigenlijk een beetje de samenwerking zeg maar, en de belangrijke economische relaties tussen de Antwerpse diamantsector en de Verenigde Staten symboliseert.
1: De gasten zijn het lang niet allemaal eens met het beleid van Trump, maar dat lijkt vanavond bijzaak.
4: Het is zeer belangrijk, 250 jaar. En ook, ik heb altijd dat gevierd. En ondanks die moeilijkheid met het politieke klimaat.
1: Oude Amerikaanse vliegtuigen, een droneshow en vuurwerk maken het feest compleet.
0: In Mazeik in Limburg zijn de voorbije avond de speciale eenheden van de politie ingezet nadat een man zich had verschanst in zijn woning. Hij zou gewapend zijn geweest met een mes. De man zou eerder op de dag ook al met geweld gedreigd hebben. Hij was alleen in het huis aanwezig, maar toen de politie binnenviel bleek hij verdwenen. Het is niet duidelijk waar hij naartoe zou zijn. En nog in Limburg in Maasmechelen is een jonge man verdronken in de Maas. Hij was met vrienden naar daar getrokken om wat verkoeling te zoeken, maar door het wassende water van de rivier kwam hij wellicht in moeilijkheden. Er is een onderzoek gestart, zegt Laurien van der Heijden van het parket.
5: Een 25-jarige jonge man is zondagavond om 8 uur om het leven gekomen tijdens een zwempartij in de Maas in Maasmechelen aan de grens met Nederland. De exacte omstandigheden van het incident worden nog onderzocht. Eventuele getuigen van het voorval die zullen ook verhoord worden door de politie om medeomstandigheden verder te kunnen kaderen waarin dat het voorval zich spijtig genoeg heeft kunnen voordoen.
0: En dan nog het weer. Vannacht lokaal kans op een bui. In de Ardennen ook onweer bij temperaturen rond 18 graden. Na de ochtend eerst zonnig weer, later meer wolken, maar wel droog bij temperaturen tot 27 graden. Meer op vrtnieuws.be.
6: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Mis niets van Rockwerchten live. Vanaf donderdag 2 juli op VRT Max.
2: Dit jaar stream je ook volledige concerten live op VRT Max.
3: Powered by KBC.
4: Van oordoppen tot pop-up tenten. Alles voor je festival vind je bij Bol, de festivalwinkel.
5: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
6: promo koken.
7: Ik dacht aan chili con carne.
5: Wel, ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
7: Daar wordt chili con serieus veel carne.
5: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Nee, met de

Het is 4:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Venezuela hebben de reddingsdiensten het voorbije weekend in totaal 33 mensen levend van onder het puin kunnen halen na de 2 zware aardbevingen vorige week. Maar de kans dat er nog slachtoffers gered kunnen worden wordt steeds kleiner. Intussen zijn al 1450 doden geteld en meer dan 4300 gewonden. Tienduizenden mensen zijn als vermist opgegeven. De Verenigde Staten en Iran hebben afgesproken om de wederzijdse aanvallen te stoppen en voor te onderhandelen, dat meldde Amerikaanse media. Het voorbije weekend voerden beide landen drone- en luchtaanvallen uit. De VS op doelwitten in Iran, Iran op Amerikaanse basissen in de Golfstaten. Het

0: conflict in het Midden-Oosten dreigde daardoor opnieuw te escaleren. Eerder deze maand werd al een staakt het vuren afgesproken, maar dat werd dus geschonden. Nu zouden beide partijen deze week in Qatar samenkomen om te praten over de situatie in de straat van Hormuz. In Servië hebben opnieuw duizenden mensen geprotesteerd tegen de regering. Dat protest kwam ruim anderhalf jaar geleden op gang na een ramp in een treinstation. Daar kwamen toen 16 mensen om het leven bij een instorting van een dak. Volgens de betogers was die instorting het gevolg van corruptie. Ze eisten al die tijd het ontslag van de Servische president en ook nieuwe verkiezingen. Het voorbije weekend heeft de president uiteindelijk toegegeven en zijn vertrek aangekondigd. In het Jubelpark in Brussel is gisteravond een feest voor de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten georganiseerd. Het evenement was een initiatief van de Amerikaanse ambassadeur in ons land, Bill White. Hij liet het park volledig afsluiten en had duizenden gasten uitgenodigd. Het feest kostte 4 miljoen euro. Een verslag van Linde Koman.
1: Het Amerikaanse volkslied klinkt door het Jubelpark. De gasten appreciëren de typisch Amerikaanse sfeer.
2: Het is heel uitgesproken bombastisch, dus ja, het is iets super Amerikaans.
1: Premier De Wever wijst in zijn speech op de historisch goede banden tussen België en de Verenigde Staten. Ons land geeft de VS een kristallen vaas cadeau voor de 250ste verjaardag. En van de Antwerpse diamantsector krijgt president Trump een gouden ring met diamanten, zegt woordvoerster in het Tassignon.
3: Speciaal ontworpen ring die eigenlijk een beetje de samenwerking zeg maar, en de belangrijke economische relaties tussen de Antwerpse diamantsector en de Verenigde Staten symboliseert.
1: De gasten zijn het lang niet allemaal eens met het beleid van Trump, maar dat lijkt vanavond bijzaak.
4: Het is zeer belangrijk, 250 jaar. En ook, ik heb altijd dat gevierd. En ondanks die moeilijkheid met het politieke klimaat.
1: Oude Amerikaanse vliegtuigen, een droneshow en vuurwerk maken het feest compleet.
0: En in Maaseik in Limburg zijn gisteravond de speciale eenheden van de politie ingezet nadat een man zich had verschanst in zijn woning. Hij zou gewapend zijn geweest met een mes. De man zou eerder op de dag ook al met geweld gedreigd hebben. Hij was alleen in het huis aanwezig, maar toen de politie binnenviel, bleek hij verdwenen. Het is niet duidelijk waar hij naartoe zou zijn. En dan nog het weer, lokaal nog kans op een bui. In de Ardennen ook onweer bij temperaturen rond 18 graden. Na de ochtend eerst zonnig weer, later meer wolken, maar wel droog. Bij temperaturen dan tot 27 graden. Meer op 14nieuws.be. Radio 2. Je luistert naar Radio

there's no regrets. No tears, goodbye. I don't want you back.

we zijn verlaten. Straten grijs en nat.

0: Hey schat, ik ben thuis met lekkere aardbeien.
1: Ah, super. Allee.
0: Ja, ja, het zijn Hoogstraten aardbeien.
1: Ah, dan is het goed.
0: En als je de QR-code scant, dan weet je van welke teler ze komen.
1: Oh, die zijn van eraf blijkbaar.
0: Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.
2: Hoogstraten.
0: Hoogstraten aardbeien.
3: Radio 2 Relax Live.

0: Het is 5:00, goedemorgen, VRT Nieuws met Betty van Rompuy. In Maasmechelen in Limburg is een jonge man verdronken in de Maas. De jongen uit Hasselt was met vrienden naar de rivier getrokken om wat verkoeling te zoeken. Mogelijk kwam hij door het stijgende water in moeilijkheden. Laurien van der Heijden van het parket in Limburg.
1: Een 25-jarige jonge man is zondagavond om 8:00 om het leven gekomen tijdens een zwempartij in de Maas in Maasmechelen aan de grens met Nederland. De exacte omstandigheden van het incident worden nog onderzocht. Eventuele getuigen van het voorval die zullen ook verhoord worden door de politie om mede omstandigheden verder te kunnen kaderen.
0: In Duitsland zijn sinds vrijdag al zeker 15 mensen omgekomen tijdens het zwemmen in de meren en rivieren. Duitsland kampt met een hittegolf. Gisteren haalde een dorp bij de Poolse grens een hitterecord van 41,7 graden. Ook Polen, Tsjechië en Hongarije kampen met hittegolven. In Venezuela hebben de reddingsdiensten het voorbije weekend alles samen nog 33 mensen levend van onder het puin gehaald, na de dubbele aardbeving van vorige week. Intussen zijn al ruim 1400 doden geteld en meer dan 4300 gewonden. Maar het aantal doden kan nog sterk oplopen, want

0: tienduizenden mensen zijn nog vermist. In het Jubelpark in Brussel is gisteravond de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten uitbundig gevierd. Het evenement was een initiatief van de Amerikaanse ambassadeur in ons land, Bill White, die duizenden gasten had uitgenodigd. De ambassadeur zei dat er bijna 5 miljoen euro was ingezameld van 220 donateurs om het feest met muziek, optredens en vuurwerk te betalen. Dat zei collega Inge Franke gisteravond.
1: Er zijn grote internationale bedrijven bij, zoals Google en Meta, het bedrijf achter Facebook. Maar ook Belgische bedrijven als Duracell, Leonidas, Basics, Dema. Niet alle donoren zijn zo happig erop om dat ook bekend te maken, omdat zij wel weten dat er ook heel wat mensen kritisch kijken naar dit feest. Maar dat zijn dan bedrijven die grote belangen hebben in de Verenigde Staten. Dus ze wilden om die reden toch hun steentje bijdragen.
0: Op het WK voetbal heeft gastland Canada de eerste 16e finale gewonnen. Het versloeg Zuid-Afrika met de Belg Hugo Broos als coach met 0-1. Verdiend gewonnen, zegt Geert Heremans.
2: In een vrij flauwe wedstrijd waren de betere kansen zeker voor Canada, dat wel tot in de toegevoegde tijd moest wachten op het verlossende doelpunt van Eustachio. Het Zuid-Afrika van Hugo Broos was te zwak en kon enkel dreigen met schoten van op afstand. Dit zou dus het laatste kunstje kunnen geweest zijn voor de 74-jarige Hugo Broos, hoewel dat nog niet helemaal zeker is.
0: In de achtste finale moet Canada tegen Nederland of Marokko spelen. Het weer, de dag begint vrij zonnig, later wat stapelwolken. Temperaturen tot 27 graden, aan zee is dat 21 graden. Meer op 14nieuws.be.
3: Luistert naar Radio.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: VRT Radio 2.
3: Zes uur, een heel goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De vertrouwenscentra hebben meer dan 11.000 meldingen gekregen over kinderen en jongeren die vorig jaar verwaarloosd of mishandeld werden. Dat is een stijging met 4% tegenover het jaar daarvoor. Ruim een derde van de kinderen is het slachtoffer van emotioneel geweld of verwaarlozing, maar ook het aantal meldingen over fysiek geweld neemt toe. De vertrouwenscentra komen handen tekort, zegt Tim Stroobans van het Vlaams Expertisecentrum Kindermishandeling.
4: Dat zijn echt recordcijfers, ook voor ons. En dat is een stijgende trend die zich al jaren aan het verder zetten is. En ook dit jaar hebben we meer meldingen ontvangen. En in de voorbije maanden hebben wij ook echt noodmaatregelen moeten nemen in alle regio's. En noodmaatregelen, dat betekent heel concreet dat wij minder meldingen konden ontvangen. Dat wij nog strikter moesten zijn op waar we wel en niet hulp kunnen bieden.
3: Vlaams minister van Welzijn Caroline Genee belooft dat de Vlaamse regering extra geld zal vrijmaken. In Maasmechelen in Limburg is een man van 25 uit Hasselt verdronken in de Maas. De man was met vrienden gaan zwemmen in die rivier, zegt Laurien van der Heijden van het parket.
5: De exacte omstandigheden van het incident worden nog onderzocht. Eventuele getuigen van het voorval die zullen ook verhoord worden door de politie om medeomstandigheden verder te kunnen kaderen waarin dat het voorval zich spijtig genoeg heeft kunnen voordoen.
3: Waarschijnlijk kwam hij in de problemen door het stijgende water. In Venezuela, een land in het noorden van Zuid-Amerika, hebben de reddingsdiensten het voorbije weekend allesamen nog 33 mensen levend van onder het puin gehaald na de dubbele aardbeving van vorige week. Intussen zijn al 1450 doden geteld en meer dan 4300 gewonden. En er zijn ook nog tienduizenden mensen vermist. En op het WK voetbal heeft gastland Canada de eerste 16e finale gewonnen. Het versloeg Zuid-Afrika met de Belg Hugo Broos als coach met 0-1. In de achtste finale moet Canada tegen Nederland of Marokko spelen. Hugo Broos had voor het WK laten uitschijnen dat hij zou stoppen als coach, maar lijkt nu toch te twijfelen omdat het zo'n leuk WK was.
6: We will take the decision in the next days, but it was a nice World Cup and it will not be an easy decision.

0: decision. But saying now I stop or I go, that I can't.
1: Broos zal de komende dagen een beslissing nemen. De dag start bewolkt met hier en daar een regenbui. Daarna opnieuw droog en zonnig bij temperaturen tot 27 graden. Aan zee halen we 21 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af bij temperaturen in het centrum tot 25 graden. En woensdag krijgen we geleidelijk aan meer wolken en kans op regen. Ook dan halen we tot 25 graden. Meer op vrtnieuws.be. Radio 2. Je luistert naar Radio

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Mis niets van Rockwerchter live. Vanaf donderdag 2 juli op VRT Max.
2: Dit jaar stream je ook volledige concerten live op VRT Max.
3: Powered by KBC.
4: Van oordoppen tot pop-up tenten. Alles voor je festival vind je bij Bol, de festivalwinkel.
5: Radio 2 Relax. Ontspannen met de beste muziek.
6: Altijd en overal op VRT.

0: 7 uur, een heel goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Veel meer Vlaamse kinderen zijn vorig jaar slachtoffer geworden van verwaarlozing of geweld. Het treinverkeer tussen Leuven en Brussel is verstoord. En op het WK voetbal heeft gastland Canada de eerste 16e finale gewonnen. De vertrouwenscentra hebben meer dan 11.000 meldingen gekregen over kinderen en jongeren die vorig jaar verwaarloosd of mishandeld werden. Dat is een stijging met 4% tegenover het jaar daarvoor. Ruim een derde van de kinderen is het slachtoffer van emotioneel geweld of verwaarlozing, maar ook het aantal meldingen over fysiek geweld neemt toe. De vertrouwenscentra komen handen tekort, zegt Tim Stroobans van het Vlaams Expertisecentrum Kindermishandeling.
1: Dat zijn echt recordcijfers ook voor ons en dat is een stijgende trend die zich al jaren aan het verder zetten is. En ook dit jaar hebben we meer meldingen ontvangen. En in de voorbije maanden hebben wij ook echt noodmaatregelen moeten nemen in alle regio's. En noodmaatregelen, dat betekent heel concreet dat wij minder meldingen konden ontvangen. Dat wij nog strikter moesten zijn op waar we wel en niet hulp kunnen bieden.
0: Vlaams minister van Welzijn Caroline Gené belooft dat de Vlaamse regering extra geld zal vrijmaken. Vanaf september zijn alle Vlaamse steden en gemeenten verantwoordelijk voor de buitenschoolse opvang. En daardoor zal die opvang duurder worden. In heel wat gemeenten is dat nu al het geval. Volgens oppositiepartij PVDA is er niet genoeg geld uitgetrokken voor de overheveling. Vlaams parlementslid Lise van de Kastelen van PVDA geeft een voorbeeld uit Gent.
2: In Gent zien we bijvoorbeeld dat de naschoolse opvang, als je vroeger je kind van 4:30 tot 5:30 ongeveer in de opvang liet, betaalde je afhankelijk van de school €2,20 of €1,80 per kind. Maar die prijs stijgt nu naar €4 per kind. En dat komt natuurlijk op een grotere factuur voor ouders, waardoor je al gauw op €120 per maand komt voor de opvang van één kind in de naschoolse opvang.
0: In Maasmechelen in Limburg is een man van 25 uit Hasselt verdronken in de Maas. De man was met vrienden gaan zwemmen in die rivier om even af te koelen. Waarschijnlijk kwam hij in de problemen door het stijgende water. Het treinverkeer tussen Brussel en Leuven in Vlaams-Brabant is verstoord door schade aan de bovenleiding. Tussen Diegem en Zaventem rijden de treinen over 2 in plaats van 4 sporen. Het drukke verkeer naar Brussel krijgt tijdens de ochtendspits naar het werk voorrang. De treinen richting Leuven worden omgeleid. Er zijn vertragingen mogelijk tot 20 minuten en enkele ritten zijn ook geschrapt. De hinder zal wellicht nog de hele voormiddag duren. In het Jubelpark in Brussel is tot na middernacht gefeest voor de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten. Het evenement was een initiatief van de Amerikaanse ambassadeur in ons land, Bill White. Hij liet het park afsluiten en had duizenden gasten uitgenodigd. Het feest kostte bijna €5 miljoen. Line

0: Koman was erbij.
1: Het Amerikaanse volkslied klinkt door het jubelpark. De gasten appreciëren de typisch Amerikaanse sfeer.
2: Het is heel uitgesproken bombastisch, dus ja, het is iets super Amerikaans.
1: Premier De Wever wijst in zijn speech op de historisch goede banden tussen België en de Verenigde Staten. Ons land geeft de VS een kristallen vaas cadeau voor de 250ste verjaardag. En van de Antwerpse diamantsector krijgt president Trump een gouden ring met diamanten, zegt woordvoerster Ine Tassignon.
3: Een speciaal ontworpen ring die eigenlijk een beetje de samenwerking zeg maar, en de belangrijke economische relaties tussen de Antwerpse diamantsector en de Verenigde Staten symboliseert.
1: De gasten zijn het lang niet allemaal eens met het beleid van Trump, maar dat lijkt vanavond bijzaak.
4: Het is zeer belangrijk, 250 jaar. En ook, ik heb altijd dat gevierd. En ondanks die moeilijkheid met het politieke klimaat.
1: Oude Amerikaanse vliegtuigen, een droneshow en vuurwerk maken het feest compleet.
0: Door de overvlucht van die Amerikaanse vliegtuigen op het feest was er zo'n 20 minuten geen vliegverkeer mogelijk op de luchthaven van Zaventem. Volgens de luchthaven heeft dat tot wat kleine vertragingen geleid, maar was de impact al bij al beperkt. In Venezuela, een land in het noorden van Zuid-Amerika, hebben de reddingsdiensten het voorbije weekend nog 33 mensen levend van onder het puin gehaald na de dubbele aardbeving van vorige week. Er zijn intussen al 1450 doden geteld en meer dan 4300 gewonden. Maar het aantal doden kan nog sterk oplopen, want tienduizenden mensen zijn nog vermist. De Nederlandse correspondente Nina Jurna is in Caracas en het valt haar op hoe solidair de bevolking is.
5: Mensen die komen uit hele andere buurten hier naartoe om eten te brengen. Bij de mensen die dus in die tentjes leven, maar ook bij de reddingswerkers. Mensen die zelf een helm en een schep pakken en zeggen we willen meewerken om wat kunnen we doen. Dus het is ongelooflijk veel solidariteit onderling bij een bevolking die natuurlijk al ontzettend veel over zich heen gekregen heeft de afgelopen jaren met crisis op crisis en nu dit.
0: En op het WK voetbal heeft gastland Canada de eerste 16e finale gewonnen. Het versloeg Zuid-Afrika met de Belg Hugo Broos als coach met 0-1. Het verslag is van Geert Heremans.
6: Canada gaat verdiend naar de volgende ronde. In een vrij flauwe wedstrijd waren de betere kansen zeker voor Canada, dat wel tot in de toegevoegde tijd moest wachten op het verlossende doelpunt van Eustachio. Het Zuid-Afrika van Hugo Broos was te zwak en kon enkel dreigen met schoten van op afstand. Dit zou dus het laatste kunstje kunnen geweest zijn voor de 74-jarige Hugo Broos, hoewel dat nog niet helemaal zeker is. Wel zeker is dat Canada na deze 0-1 zich als eerste geplaatst heeft voor de 8e finales tegen Nederland of Marokko.
0: De dag start bewolkt met hier en daar een regenbui, daarna opnieuw droog en zonnig bij temperaturen tot 27 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af bij temperaturen in het centrum tot 25 graden. Dit nieuws begon bij de vertrouwenscentra. Die centra hebben vorig jaar meer dan 11.000 meldingen gekregen over kinderen en jongeren die verwaarloosd of mishandeld werden. Er is een stijging met 4% tegenover het jaar daarvoor. De Vlaamse regering belooft extra geld. Meer daarover in de app van VRT Nieuws.
7: Luistert naar Radio.

0: luistert naar Radio 2 Relax. Mis niets van Rockwerchter live. Vanaf donderdag 2 juli op VRT Max.
1: Dit jaar stream je ook volledige concerten live op VRT Max.
0: Powered by KBC.
2: Van oordoppen tot pop-up tenten. Alles voor je festival vind je bij Bol, de festivalwinkel.
3: Radio 2 Relax. Ontspannen met de beste muziek.
0: Altijd en overal op VRT.

Keren, want ik heb gekwetst, belogen, vals bespeeld. Ik moest nog verleren over vrouwen en respect. Ik kon het steken op mijn omgeving, allemaal piranha's. Maar uiteindelijk heb ik gedaan wat ik gedaan heb, palias. Liefde, abstract begrip, toen zeker. En ver te houden van, moet ook genoeg moed hebben, schat, vergeef me. Je hebt mij geleerd wat ik weten moest, het leven is te precieus om te zeggen.

0: je mama over.
1: Je luistert naar Radio 2 Relax.
2: Radio 2 Relax.
3: Ontspannen met de beste muziek.
2: VRT Radio 2.
4: Acht uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Veel meer Vlaamse kinderen zijn vorig jaar slachtoffer geworden van verwaarlozing of geweld. Het treinverkeer tussen Leuven en Brussel is verstoord. En op het WK voetbal heeft gastland Canada de eerste 16e finale gewonnen. Meer dan 11.000 kinderen en jongeren zijn vorig jaar het slachtoffer geworden van verwaarlozing of mishandeling. Dat is een stijging met 4% tegenover het jaar daarvoor, zegt het Vlaams Expertisecentrum voor Kindermishandeling. Ruim een derde van de kinderen is het slachtoffer van emotioneel geweld of verwaarlozing, maar ook het aantal meldingen over fysiek geweld neemt toe. De vertrouwenscentra komen handen tekort om iedereen te helpen. Vlaams minister van Welzijn Caroline Gené zegt dat er extra geld wordt vrijgemaakt.
5: Vandaag financieren we 10 miljoen euro voor de vertrouwenscentra kindermishandeling en we doen daar nu toch een substantieel bedrag van 1,5 miljoen euro bij. Dan moeten de centra in staat stellen om meer kinderen en jongeren te kunnen helpen, om meer meldingen ook sneller te kunnen opvolgen en ook om onze hulpverleners die elke dag op het terrein staan nog beter te ondersteunen.
4: Vanaf september zijn alle Vlaamse steden en gemeenten verantwoordelijk voor de buitenschoolse opvang. En daardoor zal die opvang duurder worden. In heel wat gemeenten is dat nu al het geval. Kinderen moeten voortaan ook zinvolle activiteiten kunnen doen tijdens de opvang, zoals muziek of sport. Maar volgens oppositiepartij PVDA is er niet genoeg geld uitgetrokken voor die hervorming, zegt Vlaams parlementslid Lise van de Kastelen.
6: Voor zo'n kwalitatieve buitenschoolse opvang met goede personeelsnormen, met goede personeelsvoorwaarden, met kwalitatieve opvang voor het kind, hebben we minstens 334 miljoen euro nodig. Als je natuurlijk maar 200 miljoen euro voorziet, dan stelt je de steden en gemeenten ook wel een beetje voor de vraag, ja, hoe ga je dat organiseren, hoe ga je dat oplossen? En ja, in de praktijk zien we vandaag dat de factuur vooral wordt doorgeschoven naar de ouders.
4: In Maasmechelen in Limburg is een man van 25 uit Hasselt verdronken in de Maas. De man was met vrienden gaan zwemmen in die rivier om even af te koelen. Waarschijnlijk kwam hij in de problemen door het stijgende water. Het treinverkeer tussen Brussel en Leuven in Vlaams-Brabant is ernstig verstoord door schade aan de bovenleiding bij Zaventem. Het drukke verkeer naar Brussel krijgt voorrang. De treinen richting Leuven worden omgeleid. Er zijn vertragingen mogelijk tot 20 minuten en enkele ritten zijn ook geschrapt. De hinder zal wellicht nog de hele ochtendspits duren, zegt Frederik Petit van spoorwegbeheerder Infrabel.
7: Dat houdt in dat we slechts over 2 van de 4 sporen kunnen rijden tussen Diegem en Zaventem. Is natuurlijk een heel belangrijke spoorverbinding tussen Brussel en Leuven. Dat houdt in dat er impact is aan gepaste treindienst met mogelijke afgeschafte treinen, vertragingen. En dat heeft ook impact op een aantal andere treinrelaties richting Mechelen en Aarschot. Dus met andere woorden, de ochtendspits deze maandag zal heel ernstig verstoord verlopen voor de treinreizigers.
4: In het Jubelpark in Brussel is tot na middernacht gefeest voor de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten. Het evenement was een initiatief van de Amerikaanse ambassadeur in ons land, Bill White. Hij liet het park afsluiten en had duizenden gasten uitgenodigd. En het feest kostte bijna 5 miljoen euro. Liene Koolman was erbij.
8: Het Amerikaanse volkslied klinkt door het Jubelpark. De gasten appreciëren de typisch Amerikaanse sfeer.
9: Het is heel uitgesproken bombastisch, dus ja, het is iets super Amerikaans.
8: Premier De Wever wijst in zijn speech op de historisch goede banden tussen België en de Verenigde Staten. Ons land geeft de VS een kristallen vaas cadeau voor de 250ste verjaardag. En van de Antwerpse diamantsector krijgt president Trump een gouden ring met diamanten, zegt woordvoerster Ine Tassignon.
9: Speciaal om

0: Antwerpen Ring, die eigenlijk een beetje de samenwerking, zeg maar, en de belangrijke economische relaties tussen de Antwerpse diamantsector en de Verenigde Staten symboliseert.
1: De gasten zijn het lang niet allemaal eens met het beleid van Trump, maar dat lijkt vanavond bijzaak.
2: Het is zeer belangrijk, 250 jaar. En ook, ik heb altijd dat gevierd. En ondanks die moeilijkheid met het politieke klimaat.
1: Oude Amerikaanse vliegtuigen, een droneshow en vuurwerk maken het feest compleet.
3: Door de overvlucht van die Amerikaanse vliegtuigen op het feest was er zo'n 20 minuten geen vliegverkeer mogelijk op de luchthaven van Zaventem. Volgens de luchthaven heeft dat tot wat kleine vertragingen geleid, maar was de impact al bij al beperkt. In Zuid-Azië heeft Pakistan opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd net over de grens in Afghanistan. Daarbij zijn tientallen doden en gewonden gevallen. Pakistan heeft het over 29 uitgeschakelde terroristen en zegt dat er ook grondoperaties zijn uitgevoerd. Aanleiding was een reeks terreuraanvallen in Pakistan door rebellen die met de Taliban in Afghanistan samenwerken. Afghanistan en Pakistan vechten al sinds vorig jaar en bij die gevechten zijn al honderden doden geteld. En op het WK voetbal heeft gastland Canada de eerste 16e finale gewonnen. Het versloeg Zuid-Afrika met 0-1. In de 8e finale moet Canada tegen Nederland of Marokko spelen. De Belgische coach van Zuid-Afrika, Hugo Broos, had voor het WK laten uitschijnen dat hij zou stoppen als coach, maar lijkt nu toch te twijfelen na het leuke WK.
4: We will take the decision in the next days. But it was a nice World Cup and it will not be an easy decision. But saying now I stop or I go, that I can't.
3: Broos wil dus de komende dagen een beslissing nemen. Het is droog en zonnig bij temperaturen tot 27 graden vandaag. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af bij temperatuur in het centrum tot 25 graden. Dit nieuws begon bij de vertrouwenscentra. Die centra hebben vorig jaar meer dan 11.000 meldingen gekregen over kinderen en jongeren die verwaarloosd of mishandeld werden. Dat is een stijging met 4% tegenover het jaar daarvoor. De Vlaamse regering belooft extra geld. Meer daarover in de app van VRT Nieuws.
5: Luistert naar Radio 2.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Mis niets van Rockwerchter live. Vanaf donderdag 2 juli op VRT Max.
2: Dit jaar stream je ook volledige concerten live op VRT Max.
3: Powered by KBC.
4: Van oordoppen tot pop-up tenten. Alles voor je festival vind je bij Bol, de festivalwinkel.
5: Radio 2 Relax. Ontspannen met de beste muziek.
6: Altijd en overal op VRT.

Als het onweer komt en als ik dan bang ben, mag ik dan bij jou? Als de avond valt en het is mij te donker, mag ik dan bij jou? Als de lente komt en als ik dan verliefd ben, mag ik dan bij jou? Als de liefde komt

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: VRT Radio 2.
3: Negen uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Steden en gemeenten worden vanaf 1 september verplicht om buitenschoolse opvang te organiseren. Het moet om kwaliteitsvolle opvang gaan, waarbij kinderen kunnen sporten of tekenlessen volgen. Bevoegd Vlaams minister Caroline Genee trekt er 80 miljoen euro extra voor uit.
4: Nieuw is dat er 80 miljoen euro extra geïnvesteerd wordt en dat we inderdaad vragen van alle lokale besturen dat ze heel veel verschillende partners samenbrengen om kwaliteitsvolle naschoolse opvang te organiseren. Er waren er een aantal die heel goed werkten, maar er waren heel veel lokale besturen die dat eigenlijk afwentelden en die geen kwaliteitsvol naschools aanbod hadden. En hen hebben we nu inderdaad verplicht om dat ook te organiseren.
3: Volgens oppositiepartij PvdA wordt er niet voldoende geld uitgetrokken voor deze hervorming. Daardoor dreigt buitenschoolse opvang duurder te worden, zegt de partij. De overheidsdienst Economie heeft dit jaar al bijna 1000 verdachte websites geblokkeerd. Dat meldt het Belang van Limburg. Daardoor zijn bijna 300.000 Belgische consumenten terechtgekomen op een waarschuwingspagina in plaats van op een frauduleuze website. De Economische Inspectie kan sinds kort ook sneller en gerichter ingrijpen op het internet. Concreet betekent dat dat frauduleuze websites of advertenties op zoekmachines of sociale media binnen de 24 tot 48 uur offline gehaald kunnen worden. Het treinverkeer tussen Brussel en Leuven in Vlaams-Brabant is ook nog altijd ernstig verstoord door schade aan een bovenleiding in Zaventem. Tussen Diegem en Zaventem rijden de treinen over 2 in plaats van 4 sporen. Er zijn vertragingen mogelijk tot 20 minuten en enkele ritten zijn ook geschrapt. En de hinder zal zeker nog de hele ochtend duren, zegt Frederik Petit van spoorwegbeheerder Infrabel.
5: Er zijn een tweetal verschillende ploegen van Infrabel met werktreinen bezig aan de herstelling van de bovenleiding. Het zal sowieso pas na de ochtendspits terug in orde zijn. Dus ik veronderstel op dit ogenblik in de loop van deze maandag voormiddag dat we opnieuw over de volledige capaciteit en de 4 sporen kunnen beschikken tussen Diegem en Zaventem.
3: Oostenrijk evacueert 200 mensen uit het Kaunertal in Tirol. Gisteren werd de weg naar het dal afgesneden door een modderstroom na een hevig onweer. De meest kwetsbare mensen werden gisteren al weggehaald per helikopter. Vandaag volgen nog eens 4 andere vluchten. Het is ook nog altijd erg heet in Oostenrijk en andere plaatsen in Centraal- en Oost-Europa. En op het WK voetbal heeft gastland Canada de eerste 16e finale gewonnen. Het versloeg Zuid-Afrika met 0-1. In de 8e finale moet Canada tegen Nederland of Marokko spelen. Het is droog en zonnig bij temperaturen tot 27 graden vandaag. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af bij temperaturen in het centrum tot 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: Je luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek op elk moment van de dag.
2: Radio 2 Relax.
1: Luister naar Radio 2 Relax online.
0: Exclusief op VRT Max.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken?
3: Ik dacht van chili con carne.
1: Wel, ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
3: Daar wordt chili con serieus veel carne.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Radio 2
4: Relax. Ontspannen met de beste muziek.
5: Altijd en overal op 40.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Knaldi. Nu bij Aldi, -27% op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim.
2: Nu exclusief bij Lidl, de Ierse Angus Triploin. Super lekkere van smaak, maar ook ongelooflijk mals. En verkozen tot World's Best Steak. Nu voor maar 9,99 euro. Lidl, dat kan tellen. En wat ook kan tellen, is dat Lidl verkozen is tot vers kampioen 2026.
3: Ontspannen met de beste muziek.
4: Altijd en overal op

0: Radio 2 Relax Live. 10 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. 40 Belgen zijn de voorbije nacht geëvacueerd van op een cruiseschip dat voor anker lag in de Franse havenstad Honfleur in Normandië. Er was brand uitgebroken, alle 132 opvarenden en 31 bemanningsleden werden veilig van boord gehaald. Het ging om een riviercruise van de Franse hoofdstad Parijs naar de Normandische kust. Hoe de brand is ontstaan is nog niet duidelijk. In de gemeente Anderlecht in Brussel heeft de politie de daders van een groot sluikstort gevat. Twee mannen hadden 50 zakken met bouwafval achtergelaten op straat. Een buurtbewoner kon alles filmen en de politie deelde de beelden daarna op sociale media. Via verschillende tips konden ze de daders opsporen. Die riskeren een boete die kan oplopen tot 25.000 euro. Gemeenten die vrijwillig willen fuseren tot één gemeente krijgen opnieuw financiële steun van de Vlaamse regering. De belangrijkste steun is de overname van de schuld tot maximaal 16 miljoen euro. Bij de vorige fusieronde lag dat plafond nog op 50 miljoen euro. Maar toen de kleine gemeente Borsbeek fuseerde met Antwerpen, kostte dat de Vlaamse regering 50 miljoen euro. En dat scenario wil het vermijden. Bij de laatste fusieronde fuseerden 28 gemeenten tot 13 nieuwe fusiegemeenten. En de Britse kroonprinses Kate heeft de Three Peaks Challenge gewandeld om geld in te zamelen voor kankeronderzoek. Ze beklom de drie hoogste bergtoppen van het Verenigd Koninkrijk op één dag tijd. Prinses Kate kreeg zelf kanker in 2024. Ze weet hoe moeilijk het is en wil lotgenoten en medisch personeel steunen.
1: I know personally how difficult that journey is. I really wanted to use this opportunity as my way of contributing to all the wonderful work that's going on.
0: Het is droog en zonnig bij temperaturen tot 27 graden. Vandaag aan zee halen we 21 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af bij temperaturen in het centrum tot 25 graden. Woensdag krijgen we geleidelijk aan meer wolken en ook kans op regen. Ook dan halen we nog 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.
2: Luistert naar Radio

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek op elk moment van de dag.
2: Radio 2 Relax.
1: Luister naar Radio 2 Relax online.
0: Exclusief op VRT Max.

0: Beide. Bij het ongeval was er enkel materiële schade. Niemand raakte gewond. De Antwerpse advocaat Jorge van Laar is veroordeeld tot een celstraf van 2 jaar met uitstel voor witwassen van geld en deelname aan de activiteiten van een criminele organisatie. Hij moet ook een boete betalen van 40.000 euro. Hij had een drugsbende advies gegeven om geld wit te wassen via de verkoop van goud. De zaak kwam aan het licht toen Speuders chatgesprekken konden afluisteren tussen de advocaat en zijn cliënt. 40 Belgen zijn de voorbije nacht ook geëvacueerd van op een cruiseschip dat voor anker lag in de Franse havenstad Honfleur in Normandië. Er was brand uitgebroken. Alle 132 opvarenden en 31 bemanningsleden werden veilig van boord gehaald. Het ging om een riviercruise van de Franse hoofdstad Parijs naar de Normandische kust. Hoe de brand is ontstaan, is nog niet duidelijk. En de Britse kroonprinses Kate heeft de Three Peaks Challenge gewandeld om geld in te zamelen voor kankeronderzoek. Ze beklom de 3 hoogste bergtoppen van het Verenigd Koninkrijk op 1 dag tijd. Prinses Kate kreeg zelf kanker in 2024. Ze weet hoe moeilijk het is en wil lotgenoten en medisch personeel steunen.
1: I know personally how difficult that journey is. I really wanted to use this opportunity as my way of contributing to all the wonderful work that's going on.
0: Het is droog en zonnig bij temperaturen tot 27 graden vandaag. Aan zee halen we 21 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af bij temperatuur in het centrum tot 25 graden. Woensdag krijgen we geleidelijk aan meer wolken en ook kans op regen. Ook dan halen we tot 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.
2: Luistert naar Radio 2 Relay.

zitten, twijfelde geen seconde. Wij zouden het halen, als in de allermooiste verhalen. Maar we zitten vast op een rotonde. Ja, het is eeuwig zonde, want

0: ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Luister naar Radio 2 Relax.
2: De hele dag lang op VRT Max.

12 uur, een heel goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Meer leerlingen steunen het verbod op een smartphone op school dan bij het begin van het schooljaar. En een autobestuurder met een levenslang rijverbod is dronken achter het stuur betrapt. Veel meer scholieren zijn voorstander van een smartphoneverbod op school dan in het begin van het schooljaar. Dat blijkt uit een bevraging van de scholierenkoepel. Dit schooljaar werden smartphones voor het eerst verboden in de lagere school en tot in het vierde middelbaar ook op de speelplaats. In het vijfde en zesde middelbaar is een smartphone enkel verboden tijdens de les. Scholieren hebben het verbod dit jaar voor het eerst zelf ervaren en mogelijk zien daarom meer scholieren er de positieve kant

0: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis in Mechelen, waar ze buiten dino-skeletten kunnen opgraven en waterraketten afschieten. Binnen zijn er spectaculaire liveshows, allemaal met één inkomticket. Tickets op technopolis.be.
1: Radio 2 Relax Live.
2: Meer met elkaar praten op de speelplaats. Dus dat zijn wel misschien redenen waardoor het voor scholieren positiever is.
3: In de middelbare school De Stroom in Leuven, waar enkel leerlingen van het eerste en tweede middelbaar zitten, blijven de meningen over het verbod verdeeld.
4: Het is meer sociaal contact eigenlijk. Ik kan zien dat ik meer met mijn vrienden kan praten nu dat mijn smartphone gewoon in boekentas moet blijven of zo.
5: Als we onze gsm terug mogen gebruiken tijdens school, met andere regels toch, maar die we nog steeds mogen gebruiken. Voor foto's of voor belangrijke dingen wat we moeten meenemen voor onze klas of voor morgen als iets belangrijk is.
3: De rechtbank van Antwerpen heeft een twintiger veroordeeld voor de mishandeling van 3 rusthuisbewoners. De man werkte vorig jaar als zorgkundige in Braschaat toen 2 bejaarde vrouwen zware verwondingen opliepen. Dankzij camerabeelden kon hij gevat worden. Hij had eerder ook al een bejaarde man in een woonzorgcentrum in Deurne mishandeld en was daar ontslagen. De man is nu schuldig bevonden aan opzettelijke slagen en krijgt 40 maanden cel en hij moet ook schadevergoedingen betalen. In Willebroek in de provincie Antwerpen is een bestuurder met een levenslang rijverbod opgepakt na een verkeersongeval waarbij hij vluchtmisdrijf pleegde. De man had ook te veel alcohol gedronken. Het ongeval gebeurde in de nacht van vrijdag op zaterdag tijdens een controle, vertelt Dirk van de Zanden van de politiezone Rivierenland.
6: Tijdens een van onze vodka-acties gebeurde er ook in de directe omgeving een verkeersongeval. Gelukkig vielen er geen slachtoffers en de bestuurder pleegde daarbij ook vluchtmisdrijf. Gelukkig konden onze interventieploegen het voertuig snel opsporen en daaruit bleek dat de man maar liefst een ademanalyse aflegde van 2,32 promille alcohol in het bloed. En de man had geen geldig rijbewijs op zak, omdat hij een levenslang rijverbod heeft.
3: De auto waarmee hij reed was van zijn werkgever. Volgens de politie wist hij niet dat de man niet meer mocht rijden. De Antwerpse advocaat Jorge van Laar is veroordeeld tot een celstraf van 2 jaar met uitstel voor witwassen van geld en deelname aan de activiteiten van een criminele organisatie. Hij moet ook een boete betalen van €40.000. Hij had een drugsbende advies gegeven om geld wit te wassen via de zogenaamde verkoop van goud. De zaak kwam aan het licht toen speurders chatgesprekken konden lezen tussen de advocaat en zijn cliënt. De inflatie is de voorbije maand gedaald naar 3,4%. Dat betekent dat het leven nu 3,4% duurder is dan een jaar geleden. Steven Rombout, waarom is de inflatie gedaald?
7: Wel, dat is vooral te danken aan het principeakkoord dat Amerika en Iran bereikt hebben om de oorlog te beëindigen. Daardoor is olie de voorbije weken fors goedkoper geworden en is de prijs van diesel, benzine en vliegtuigtickets gedaald. De zogeheten spillindex is deze maand zoals verwacht overschreden en dat betekent dat de centenindex nu ook in werking treedt voor de lonen van het overheidspersoneel. Bruto lonen boven €4.000 zullen in september niet volledig geïndexeerd worden en dat geldt ook voor sociale uitkeringen boven €2.000. En ook in de privésector zullen heel wat mensen die centenindex gaan voelen deze zomer, onder meer de werknemers in de metaalsector en de banksector.
3: Dankjewel, Steven. En 2 Amerikaanse ouders zijn veroordeeld voor doodslag en marteling nadat hun zoon van 7 jaar stierf aan overgewicht. De jongen uit de staat Michigan woog 116 kilo, dat is 4 keer zoveel als het normale gewicht voor zijn leeftijd. Casper werd jarenlang verwaarloosd, zegt de rechter. Hij ging niet naar school en kreeg nauwelijks medische zorg en lichaamsbeweging. De politie had hem eind 2025 thuis aangetroffen. Hij overleed in het ziekenhuis aan hartfalen. Blijft zonnig deze namiddag met af en toe wat stapelwolken. We halen 28 graden in het centrum, 21 graden aan zee. Morgen hetzelfde weer bij 27 graden. Woensdag meer wolken met af en toe wat regen. Dan halen we nog 25 graden. Dit nieuws begon met het smartphoneverbod op school. Meer leerlingen kunnen zich in dat verbod vinden dan bij de start. Toch willen veel scholieren de smartphone op school terug toelaten. Meer daarover in de app van VRT Nieuws.
8: Radio 2. Je luistert naar Radio

0: Je luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek op elk moment van de dag.
2: Radio 2 Relax.
1: Luister naar Radio 2 Relax online.
0: Exclusief op VRT Max.

0: Het is 1 uur. Goedemiddag. VRT Nieuws met Lien de Koman. Meer leerlingen steunen het smartphoneverbod op school dan bij het begin van het schooljaar. En de prijzen stijgen minder snel dan de voorbije maanden. Onder meer brandstof- en vliegtuigtickets werden goedkoper. Het smartphoneverbod op school kan op meer begrip rekenen van leerlingen dan bij de start van het schooljaar. Dat blijkt uit een bevraging van de scholierenkoepel. Sinds dit schooljaar zijn smartphones volledig verboden in de lagere school en tot in het vierde middelbaar. In het vijfde en zesde middelbaar zijn ze alleen verboden tijdens de les. Meer leerlingen merken nu dat dat goed is voor hun concentratie en het sociaal contact. Maar toch zijn er nog veel frustraties, zegt Lieselore Wouters van de scholierenkoepel.
1: We zien dat er nog wel heel wat logistieke problemen zijn op scholen met nog altijd leswissels die gecommuniceerd worden via digitale platformen die scholieren niet kunnen bekijken. Of scholieren die hun gsm moeten afgeven aan het secretariaat, waardoor ze na school hun bus missen of te lange wachtrijen aan

0: Dat wist hij niet. Daar zijn ernstige letsels bij gekomen. Maar hij wijt dat vooral aan incidenten tijdens de zorg. Wat bovenal gespeeld heeft, waren de persoonlijke problemen van onze cliënt. Waarbij dat er toch ook wel naar alcohol gegrepen werd. En de focus niet volledig op het werk lag.
1: Paolo Falzone, de bestuurder die onlangs veroordeeld is tot 27 jaar gevangenisstraf na het carnavalsdrama in Strepy, trekt naar het Hof van Cassatie. Zijn advocaat blijft betwisten dat Falzone de intentie had om te doden toen hij 4 jaar geleden inreed op een groep carnavalisten. Bij de aanrijding kwamen 7 mensen om, tientallen anderen raakten gewond. Het Hof van Cassatie zal nagaan of de kwalificatie doodslag juridisch correct is en of er geen procedurefouten gemaakt zijn op het assiseproces. In Willebroek in de provincie Antwerpen is een bestuurder met een levenslang rijverbod opgepakt na een verkeersongeval met vluchtmisdrijf. Hij had ook te veel gedronken. De auto waarmee hij reed was van zijn werkgever en volgens de politie wist hij niet dat de man niet meer mocht rijden. De inflatie is de voorbije maand gedaald naar 3,4%. Dat betekent dat het leven nog altijd 3,4% duurder is dan een jaar geleden. Maar de stijging van de prijzen gaat wel minder snel. En tegenover de voorbije maanden zijn sommige prijzen ook gedaald. Steven Rombout, hoe komt dat?
2: Dat is vooral te danken aan het principeakkoord dat Amerika en Iran bereikt hebben om de oorlog te beëindigen. Daardoor is olie de voorbije weken fors goedkoper geworden en is de prijs van diesel, benzine en vliegtuigtickets gedaald. De zogeheten spillindex is deze maand zoals verwacht overschreden. Dat betekent dat de centenindex nu ook in werking treedt voor de lonen van het overheidspersoneel. Bruto lonen boven 4000 euro zullen in september niet volledig geïndexeerd worden en dat geldt ook voor de sociale uitkeringen boven 2000 euro. En ook in de privésector zullen heel wat mensen de centenindex voelen deze zomer, onder meer de werknemers in de metaalsector en de banksector.
1: Dankjewel voor je uitleg, Steven. Bij een Russische aanval op de Oekraïnse stad Dnipro in het zuidoosten van het land zijn zeker 5 doden gevallen. Een 20-tal mensen raakten ook gewond. 5 van hen zijn er erg aan toe. Bij de aanval is een privébedrijf geraakt. Dnipro is de 4de grootste stad van Oekraïne en wordt geregeld door de Russen onder vuur genomen. En bijna 800.000 Vlamingen hebben zaterdag in de vroege ochtend via televisie gekeken naar de voetbalwedstrijd van de Rode Duivels tegen Nieuw-Zeeland. De piek van bijna 900.000 kijkers werd bereikt om 6:20. In deze cijfers wordt kijken via andere schermen, zoals laptops, smartphones en tablets, niet meegeteld. En dan nog het weer. Het blijft zonnig deze namiddag met af en toe wat stapelwolken. We halen 28 graden in het centrum, 21 graden aan zee. Morgen hetzelfde weer en dan tot 27 graden. Woensdag krijgen we wat meer wolken met af en toe regen en dan halen we nog 25 graden. En dit nieuws vanmiddag begon met het smartphoneverbod op school. Meer leerlingen kunnen zich in dat verbod vinden dan bij de start van het schooljaar. Maar toch blijven er veel frustraties en willen heel wat scholieren de smartphone op school weer toelaten. Meer daarover kan je lezen in de app van VRT Nieuws.
3: Radio 2. Je luistert naar

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek.
0: Op elk moment van de dag.
1: Luister naar Radio 2 Relax.
0: Online
1: op VRT Max.

Kijk mij nu eens aan. Nee, zeg maar niets. Je mag best zwijgen. Het valt nu nog zwaar, maar ik weet...

0: Je luistert naar Radio 2 Relax.
1: Nu exclusief bij Lidl, de Ierse Angus Stripline. Super lekkere van smaak, maar ook ongelooflijk mals. En verkozen tot World's Best Steak. Nu voor maar €9,99. Lidl, dat kan tellen. En wat ook kan tellen, is dat Lidl verkozen is tot vers kampioen 2026.
2: Het zijn solden in de designer outlets van Roer

0: Kom naar de solde in Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Rozendaal. Famous brands, lovely prices.
1: Haal diep adem, stijg boven alles uit en laat de spanning van je afglijden.
2: Ga snel naar Walibi en trotseer onze unieke attracties Conda en Mikalodon. Info en tickets op walibi.be.

Het is 2:00. Goedemiddag, VRT Nieuws met Lien de Koman. In de Duitse stad Stade in het noorden van het land is er vanmiddag een schietpartij geweest. Volgens de politie zijn daarbij 5 doden gevallen. Er is een verdachte opgepakt, maar de omstandigheden van de schietpartij zijn nog onduidelijk. Paolo Falzone, de bestuurder die onlangs veroordeeld is tot 27 jaar gevangenisstraf na het carnavalsdrama in Strepy, trekt naar het Hof van Cassatie. Zijn advocaat blijft betwisten dat Falzone de intentie had om te doden toen hij 4 jaar geleden inreed op een groep carnavalisten. Bij de aanrijding kwamen 7 mensen om, tientallen anderen raakten gewond. Het Hof van Cassatie zal nagaan of de kwalificatie doodslag juridisch correct is en of er geen procedurefout gemaakt zijn op het assiseproces. Het smartphoneverbod op school kan op meer begrip rekenen van leerlingen dan bij de start van het schooljaar. Dat blijkt uit een bevraging van de scholierenkoepel. Sinds dit schooljaar zijn smartphones volledig verboden in de lagere school en tot in het 4e middelbaar. In het 5e en 6e middelbaar zijn ze alleen verboden tijdens de les. Meer leerlingen merken nu dat goed

0: sprong in het zwembad of in het onbekende. Hoe je deze zomer ook reist, Touring is er voor jou. Om je bij te staan en te ondersteunen. Touring. Ga gerust op weg.
1: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis in Mechelen. Waar ze buiten dino-skeletten kunnen opgraven en waterraketten afschieten. Binnen zijn er spectaculaire liveshows. Allemaal met één inkomticket. Tickets op technopolis.be.
2: Radio 2 Relax Live.
3: 900.000 kijkers was er om 20 over 6. Kijken via andere schermen, zoals laptops, smartphones en tablets, is niet meegeteld in deze cijfers. Ook deze namiddag zonnig weer met af en toe stapelwolken tot 28 graden in het centrum en 21 aan zee. Morgen hetzelfde weer bij 27 graden. Woensdag meer wolken met af en toe wat regen en tot 25 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Luistert naar Radio 2 Relax.

0: Je luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek op elk moment van de dag.
2: Radio 2 Relax.
1: Luister naar Radio 2 Relax online.
0: Exclusief op VRT Max.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: Promokoken?
3: Ik dacht van chili con carne.
1: Wel, ons varkens- en kalfsgehakt is nu één schaaltje kopen plus één gratis.
3: Dat wordt chili con serieus veel carne.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Radio
4: 2 Relax. Ontspannen met de beste muziek.
0: Altijd en overal op 4.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek.
0: Op elk moment van de dag.
1: Luister naar Radio 2 Relax.
0: Online.
1: Op VRT Max.

0: Het is 3 uur. Goedemiddag. VRT Nieuws met Lien de Koman. In de Duitse stad Stade in het noorden van het land zijn 5 doden gevallen bij een schietpartij. Dat melden verschillende Duitse media. De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. De politie laat weten dat er 2 mensen opgepakt zijn, onder wie de vermoedelijke schutter. Correspondent Gim Baldoek in Duitsland weet er meer over.
1: Even na 12 uur vanmiddag zou er in een wijk net buiten het centrum van Stade, nabij een jongerencentrum, meerdere schoten zijn gehoord. Een ooggetuige zegt ook tegen de Duitse pers dat zij veel geschreeuw hoorden, daarna meerdere schoten hoorden en vervolgens ook een arrestatie zag vanuit haar raam. De politie zelf heeft nog weinig erover bevestigd, maar tegen meerdere Duitse media spreekt de politie woordvoerder van minstens 1 verdachte die is gearresteerd. Ook wordt er tegen Duitse media gesproken over waarschijnlijk 5 doden. Het zou er ook meer of minder kunnen zijn.
0: In Zaventem blijft een illegaal mortuarium definitief dicht. Een bewoner van een appartementsgebouw zag begin maart hoe een buur over het terras liep met een doodskist. In het gebouw bleek een onvergund mortuarium te zijn met koelcellen, verzorgingstafels en brandkaars. De uitbater ging nog in beroep tegen de sluiting, maar kreeg geen gelijk. Het festival Paradise City in Steenokkerzeel belooft een compensatie na het stormweer van afgelopen weekend. De organisatie moest het festival op zaterdagavond stilleggen uit voorzorg. Ook op Cooler Café en Werchter Boutique werden de festivalgangers vroeger naar huis gestuurd. Omdat het gevaarlijke weer een vorm van overmacht is, zullen de tickets niet worden terugbetaald. Maar Paradise City wil nu toch een compensatie voorzien. Het is nog niet duidelijk wat die zal inhouden. In Spanje heeft de politie een hooggeplaatste Italiaanse maffiabaas gearresteerd. De man van 65 stond aan het hoofd van een clan van de 'Ndrangheta, de machtigste van alle Italiaanse maffiaorganisaties is dat. Hij is opgepakt op zowat 200 kilometer ten noorden van Madrid, waar hij zich al jaren schuilhield in een rustig dorp. Er liep al 4 jaar een internationaal aanhoudingsbevel tegen hem,

Hetzelfde weer bij 27 graden. Morgen meer, woensdag liever meer wolken met af en toe wat regen en nog tot 25 graden. Meer in de app van VRT Nieuws. Radio 2. Je luistert naar Radio

0: met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Luister naar Radio 2 Relax.
2: De hele dag lang op 14 Max.

0: Je luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek op elk moment van de dag.
2: Radio 2 Relax.
1: Luister naar Radio 2 Relax online.
0: Exclusief op VRT Max.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kerstverse kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
2: Radio 2 Relax. Ontspannen met de beste muziek.
3: Altijd en overal.

0: Het is 4:00. Goedemiddag, VRT Nieuws met Lien de Koman. In het noorden van Duitsland zijn 5 doden gevallen bij een schietpartij in de stad Stade. De politie zegt dat er 2 mensen opgepakt zijn, onder wie de vermoedelijke schutter. Correspondent Gien Baldoek in Duitsland.
1: Even na 12:00 vanmiddag zou er in een wijk net buiten het centrum van Stade, nabij een jongerencentrum, meerdere schoten zijn gehoord. Een ooggetuige zegt ook tegen de Duitse pers dat zij veel geschreeuw hoorden, daarna meerdere schoten hoorden en vervolgens ook een arrestatie zag vanuit haar raam.
0: Het festival Paradise City in Steenokkerzeel belooft een compensatie na het stormweer van afgelopen weekend. De organisatie moest het festival op zaterdagavond stilleggen uit voorzorg. Ook op Couleur Café en Werchter Boutique werden de festivalgangers vroeger naar huis gestuurd. Omdat het gevaarlijke weer een vorm van overmacht is, zullen de tickets niet worden terugbetaald. Maar Paradise City wil nu toch een compensatie voorzien. Het is nog niet duidelijk wat die zal inhouden. In Spanje heeft de politie een hooggeplaatste Italiaanse maffiabaas gearresteerd. De man van 65 stond aan het hoofd van een clan van de 'Ndrangheta. Dat is de machtigste van alle Italiaanse maffia-organisaties. Hij is opgepakt op zo'n 200 kilometer ten noorden van Madrid, waar hij zich al jaren schuilhield in een rustig dorp. Er liep al 4 jaar een internationaal aanhoudingsbevel tegen hem, wegens geweldmisdrijven, drugshandel en witwassen. De man riskeert 19 jaar cel. De 'Ndrangheta komt uit de tip van de Italiaanse laars, maar is wereldwijd vertakt. In Sydney in Australië worden verschillende stranden vanaf volgende maand permanent bewaakt met drones om haaien te spotten. Er zijn dit jaar al opvallend veel mensen aangevallen door haaien in Australië. Onder meer een jongen van 12 overleed aan zijn verwondingen nadat hij gebeten was. De drones zullen een alarmsignaal uitsturen als ze een haai opmerken. De witte haai is een beschermde diersoort in Australië. De dieren mogen daarom niet worden afgemaakt. En dan nog sport. Enzo Maresca wordt de nieuwe coach van de Engelse topclub Manchester City. Hij volgt de Spanjaard Pep Guardiola op. Maresca is een Italiaan van 46. Hij was eerder coach van onder meer Chelsea en werkte enkele jaren geleden al bij City als assistent van Guardiola. Hij heeft nu een contract van 3 jaar getekend bij City. Dat is de ploeg van rode duivel Jeremy Doku. Het blijft zonnig deze namiddag met af en toe wat stapelwolken. We halen tot 28 graden in het centrum en 21 aan zee. Morgen hetzelfde weer en tot 27 graden. Woensdag wat meer wolken met soms wat regen.

0: Je luistert naar Radio 2 Relax.
1: Nu exclusief bij Lidl, de Ierse Angus Strip Loin. Super lekker van smaak, maar ook ongelooflijk mal. En verkozen tot World's Best Steak. Nu voor maar €9,99. Lidl, dat kan tellen. En wat ook kan tellen, is dat Lidl verkozen is tot vers kampioen 2026.

0: Het is 5:00. Goedemiddag, VRT Nieuws met Lien de Koman. In het noorden van Duitsland vallen 5 doden bij een schietpartij. En in Gent komen er klachten omdat mensen te veel moeten betalen terwijl ze hun elektrische auto opladen. In Stade bij Hamburg in het noorden van Duitsland zijn minstens 5 doden gevallen na een schietpartij bij een voorziening waar jonge moeders worden opgevangen. Sommige Duitse media melden intussen ook een 6e dode. De doden zijn allemaal volwassenen. Getuigen beschrijven een chaotisch tafereel, vertelt correspondent Gim Baldoek.
1: Ooggetuigen die melden aan Duitse media dat er eerst geschreeuw te horen was en vervolgens meerdere schoten. Een ooggetuige meldt verder dat 2 mensen vervolgens probeerden weg te komen. Een man en een vrouw die volgens Der Spiegel beide boven de 21 jaar zijn, is de omschrijving al daar. En die werden vervolgens staande gehouden door de politie, opnieuw met meerdere schoten. En op een foto zien we ook een Mercedes met beschoten banden. Dus op die manier zou die auto tot stilstand zijn gebracht. En volgens de politie zijn ook daarmee 2 verdachten opgepakt, van wie 1 de schutter is. En daarmee zou dan nu ook het gevaar zijn geweken.
0: De schietpartij zou volgens Duitse media in de relationele sfeer zitten. De politie geeft later vandaag meer uitleg. 7 op de 10 bouwbedrijven overwegen om flexijobbers in te zetten. Dat blijkt uit een rondvraag van sectorfederatie BouwUnie. Flexijobbers zijn werknemers of gepensioneerden die bijverdienen. En vanaf 1 juli kunnen alle sectoren ze inzetten. Bij de meeste bouwbedrijven zijn ze welkom, al mogen ze niet allemaal dezelfde taken uitvoeren. Dat zegt Sanderijn van Leenhoven van de BouwUnie.
2: Het is zo dat overeengekomen is in de bouw dat enkel gepensioneerde bouwvakkers actief mogen zijn op de werven. Dus die mogen bijvoorbeeld metsen of andere zaken doen. Mensen die niet actief zijn in de bouw en willen flexijobben, die mogen enkel ondersteunende taken uitvoeren. Bijvoorbeeld het vullen van de camionet. Maar we zien eigenlijk dat onze bouwbedrijven voor alle soorten functies flexijobbers zoeken.
0: De stad Gent krijgt de laatste tijd klachten van burgers die zeggen dat ze moeten betalen om hun auto op te laden, terwijl dat niet terecht is. In Gent geldt sinds februari het rotatietarief. Na 4 uur laden moet je je auto verplaatsen, maar tussen 10 uur 's avonds en 8 uur 's morgens laad je gratis. Toch zijn er bestuurders die voor die periode moeten betalen. Volgens het stadsbestuur ligt het probleem bij de providers van de laadpalen zelf. Dat zegt Schepen van Mobiliteit Joris van den Broeke.
3: Bij de overgrote meerderheid van de mensen die hun wagen opladen aan een paal, maken gebruik van een laadpasje. En dat laadpasje wordt uitgereikt door een mobility service provider, een MSP. En het is dat bedrijf dat eigenlijk alle elementen van de laadbeurt samenbrengt in 1 factuur. Dat gaat over het rotatietarief dat al dan niet wordt aangerekend. Dat gaat ook over de prijs van de energie. En daarnaast rekenen die ook een kost aan voor hun dienstverlening.
0: De stad vroeg minister van Consumentenzaken Beenders van Vooruit al om opheldering. In de buurt van de gemeente Onet in de provincie Namen is er een grote zoekactie aan de gang om een 5-jarige jongen en zijn vader van 29 te vinden. Ze werden afgelopen zaterdag voor het laatst gezien. Hun auto, een donkere Golf, is gisteren teruggevonden.

0: Radio 2 Relax Live.
1: 19 jaar cel. De 'Ndrangheta komt uit de tip van de Italiaanse laars, maar is wereldwijd vertakt. De grote tabaksfabrikant British American Tobacco schrapt tegen het einde van het jaar wereldwijd 5500 banen. British American Tobacco maakt onder meer de merken Lucky Strike en Dunhill. Eerder was al aangekondigd dat het bedrijf zwaar moest besparen. Er is de laatste jaren veel minder vraag naar traditionele sigaretten. Het bedrijf heeft ook al verschillende fabrieken gesloten, onder meer in Zuid-Afrika. Miranda Jansen uit Münsterbilze in Limburg is door onderwijsmagazine Klasse uitgeroepen tot leerkracht van het jaar. Ze geeft les in Lassen en is leerlingencoach op een school voor praktijkgericht leren. De jury prees haar om haar geduld, uitdagende en heldere lessen en betrokkenheid, vooral bij kwetsbare jongeren. Miranda Jansen is heel blij met erkenning.
2: Overweldigend vooral. Heel leuk, maar ja, echt wel een beetje veel. Maar ik probeer er vooral voor al mijn leerlingen te zijn en met al mijn leerlingen ook een band op te bouwen. Luisteren wanneer je moet luisteren. Oordelen wanneer je moet oordelen.
1: En in het voetbal wordt Enzo Maresca de nieuwe coach van de Engelse topclub Manchester City. Hij volgt de Spanjaard Pep Guardiola op. Maresca is een Italiaan van 46. Hij heeft een contract van 3 jaar getekend bij City. Dat is de ploeg van Rode Duivel Jeremy Doku. Eerder was Maresca al coach van onder meer Chelsea en werkte enkele jaren geleden al bij City als assistent van Guardiola. Ook vanavond en vannacht helder weer met minima rond 15 graden. Morgen zon en wolken en in het westen mogelijk wat lichte regen. We halen 27 graden. Woensdag meer wolken en tot 25 graden met dan wat regen in het westen en het centrum. We begonnen dit nieuws met een schietpartij in Duitsland bij een voorziening waar jonge moeders worden opgevangen. Er zijn zeker 5 doden gevallen. Meer op vrtnieuws.be.
3: Luistert naar Radio

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Ontspannen met de beste muziek.
0: Altijd en overal op VRT Max. Radio 2.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastock deals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel €11.000 korting. Maak snel een afspraak bij uw Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be. Ford.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kerstverse kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi.

0: Het is 6:00. Goedenavond. VRT Nieuws met Lien de Koman. In het noorden van Duitsland vallen 6 doden bij een schietpartij. En de meeste bouwbedrijven in ons land willen flexijobbers inzetten. In Stade bij Hamburg in het noorden van Duitsland zijn intussen al 6 doden geteld na een schietpartij bij een opvanghuis voor jonge moeders. 5 mensen stierven ter plekke. Het zou gaan om 4 vrouwen en een man. 1 persoon overleed later in het ziekenhuis. De doden zijn allemaal volwassenen. Getuigen beschrijven een chaotisch tafereel, vertelt correspondent Gien Baldoek.
1: Ooggetuigen die melden aan Duitse media dat er eerst geschreeuw te horen was en vervolgens meerdere schoten. Een ooggetuige meldt verder dat 2 mensen vervolgens probeerden weg te komen. Een man en een vrouw die volgens Der Spiegel beide boven de 21 jaar zijn, is de omschrijving al daar. En die werden vervolgens staande gehouden door de politie, opnieuw met meerdere schoten. En op een foto zien we ook een Mercedes met beschoten banden. Dus op die manier zou die auto tot stilstand zijn gebracht. En volgens de politie zijn ook daarmee 2 verdachten opgepakt, van wie 1 de schutter is. En daarmee zou dan nu ook het gevaar zijn geweken.
0: 7 op de 10 bouwbedrijven overwegen om flexijobbers in te zetten. Dat blijkt uit een rondvraag van Sectorfederatie BouwUnie. Flexijobbers zijn werknemers of gepensioneerden die bijverdienen. En vanaf 1 juli kunnen alle sectoren hen inzetten. Bij de meeste bouwbedrijven zijn ze welkom, al mogen ze niet allemaal dezelfde taken uitvoeren. Dat zegt Sanderijn van Leenhoven van de BouwUnie.
2: Het is zo dat overeengekomen is in de bouw dat enkel gepensioneerde bouwvakkers actief mogen zijn op de werven. Dus die mogen bijvoorbeeld metsen of andere zaken doen. Mensen die niet actief zijn in de bouw en willen flexijobben, die mogen enkel ondersteunende taken uitvoeren. Bijvoorbeeld het vullen van de camionet. Maar we zien eigenlijk dat onze bouwbedrijven voor alle soorten functies flexijobbers zoeken.
0: De stad Gent krijgt de laatste tijd heel wat klachten van mensen die onterecht moeten betalen terwijl ze hun elektrische auto opladen. Er geldt sinds februari een rotatietarief in Gent. Wie langer dan 4 uur aan een openbare laadpaal staat, moet extra betalen. Maar ook wie minder dan 4 uur laat, moet soms bijbetalen. Volgens Schepen van Mobiliteit Joris van den Broeke ligt dat aan de uitbaters van de laadpalen.
3: Bij de overgrote meerderheid van de mensen die een wagen opladen aan een paal, maken gebruik van een laadpasje. En dat laadpasje wordt uitgereikt door een mobility service provider, een MSP. En het is dat bedrijf dat eigenlijk alle elementen van de laadbeurt samenbrengt in 1 factuur. Dat gaat over het rotatietarief dat al dan niet wordt aangerekend. Dat gaat ook over de prijs van de energie. En daarnaast rekenen die ook een kost aan voor hun dienstverlening.
0: De stad heeft minister van Consumentenzaken Beenders al om opheldering gevraagd. In de buurt van de gemeente Onet in de provincie Namen is er een grote zoekactie aan de gang om een jongen van 5 en zijn vader van 29 te vinden. Ze zijn vorige zaterdag voor het laatst gezien. Hun auto is gisteren teruggevonden op de parking van de lokale voetbalclub. Op vraag van het parket van Namen en Child Focus heeft de politie een opsporingsbericht verspreid. Sinds vanmiddag zijn er ook vrijwilligers aan het zoeken in de regio. De grote tabaksfabrikant British American Tobacco schrapt tegen het einde van het jaar wereldwijd 5.500 banen. Eerder was al aangekondigd dat het bedrijf zwaar moet besparen. Er is de laatste jaren veel minder vraag naar traditionele sigaretten. Het bedrijf heeft ook al verschillende fabrieken gesloten, onder meer in Zuid-Afrika. In Londen hebben wetenschappers de allereerste resten van een dinosaurus geïdentificeerd die ooit op Antarctica zijn

0: oordelen wanneer je moet oordelen.
1: En de Nederlandse wielrenner Mathieu van der Poel wordt in januari volgend jaar voor de eerste keer vader. Van der Poel is 31. Zaterdag begint hij normaal gezien aan zijn 6e ronde van Frankrijk. Vorig jaar droeg hij 4 dagen de gele trui. Ook vanavond en vannacht helder weer met minima rond 15 graden. Morgen zon en wolken en tot 27 graden. Woensdag meer wolken en tot 25 graden. En dan valt er wat regen in het westen en het centrum. We begonnen dit nieuws met een schietpartij in Duitsland bij een voorziening waar jonge moeders worden opgevangen. Er zijn 6 doden gevallen. Meer op vrtnieuws.be.
2: Radio 2. Je luistert naar Radio 2 Relax.

0: Het is 7 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Lien de Koman. De hittegolf is officieel voorbij, want het is vandaag in Ukkel geen 25 graden geworden. Het was wel nipt, zegt weerman David de Heenouw van het KMI.
1: Het is 24,9 graden geworden in Ukkel en dat betekent dus dat de hittegolf ten einde loopt. Een hittegolf die een duur had van 12 dagen, dat is te vergelijken met de hittegolf van augustus 2020.
0: Voor een hittegolf zijn minstens 5 opeenvolgende dagen van 25 graden nodig en op 3 ervan moet het 30 graden zijn. 7 op de 10 bouwbedrijven overwegen om flexijobbers in te zetten. Dat blijkt uit een rondvraag van sectorfederatie BouwUnie. Flexijobbers zijn werknemers of gepensioneerden die bijverdienen. En vanaf 1 juli kunnen alle sectoren ze inzetten. Bij de meeste bouwbedrijven zijn ze welkom, alleen mogen ze niet allemaal dezelfde taken uitvoeren. Dat zegt Sanderijn van Leenhoven van de BouwUnie.
2: Gepensioneerde mensen die al altijd in de bouwsector gezeten hebben, die mogen alle functies uitoefenen, dus die mogen op de werf actief zijn. Andere mensen die mogen enkel administratieve of meer ondersteunende taken uitvoeren. In de bouwsector is er natuurlijk een groot tekort aan arbeidskrachten. En onze bouwbedrijven zien flexijobbers als een manier om toch dat personeelstekort een beetje op te vangen.
0: In Stade bij Hamburg in het noorden van Duitsland zijn 6 doden gevallen na een schietpartij bij een opvanghuis voor jonge moeders. 5 mensen stierven ter plekke. Het zou gaan om 4 vrouwen en 1 man. 1 slachtoffer is later overleden in het ziekenhuis. Getuigen beschrijven een chaotisch tafereel, vertelt correspondent Gien Baldoek.
3: Ooggetuigen die melden aan Duitse media dat er eerst geschreeuw te horen was en vervolgens meerdere schoten. Een ooggetuige meldt verder dat 2 mensen vervolgens probeerden weg te komen, een man en een vrouw. En die werden vervolgens staande gehouden door de politie, opnieuw met meerdere schoten. En op een foto zien we ook een Mercedes met beschoten banden. Dus op die manier zou die auto tot stilstand zijn gebracht. En volgens de politie zijn ook daarmee 2 verdachten opgepakt, van wie 1 de schutter is. En daarmee zou dan nu ook het gevaar zijn geweken.
0: Op het Grand Slam tennistoernooi van Wimbledon is Hanna van de Winkel uitgeschakeld. Ze verloor in de eerste ronde van een Amerikaanse in 3 sets. En op het WK voetbal begint op dit moment de wedstrijd tussen Brazilië en Japan. Het is de 2e wedstrijd van de 16e finale. Gisteren schakelde Canada Zuid-Afrika uit. Ook vanavond en vannacht helder weer met minima rond 15 graden. Morgen zon en wat wolken en tot 27 graden. Woensdag meer wolken en tot 25 graden. En dan valt er ook wat regen in het westen en het centrum van het land. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: is 8 uur, een goede avond. VRT Nieuws met Jo Valvekes. De dader van een schietpartij in Duitsland, waarbij 6 doden zijn gevallen, is een man van 45 van Turkse afkomst. Het motief van de schietpartij zou een discussie over hoederecht zijn. De politie heeft zo pas meer uitleg gegeven. Koen Braakman, jij hebt geluisterd.
1: Ja, de schietpartij gebeurde, dat wisten we al, in de gemeente Stade in het noorden van Duitsland, in een centrum dat jonge moeders opvangt. En daar zou ook de dochter van de dader hebben verbleven, een meisje van 3 maanden, samen met haar moeder. En met die moeder was er dus blijkbaar een discussie over hoederecht over dat kind. Moeder en kind zijn trouwens niet bij de slachtoffers. De 6 dodelijke slachtoffers zijn werknemers van dat opvangcentrum. Het zijn 4 vrouwen en 2 mannen. 5 van hen stierven ter plaatse. 1 man overleed later in het ziekenhuis. Naast de dader werd ook een vrouw opgepakt die familie van hem zou zijn, of toch dicht bij zijn familie zou staan. De 2 sloegen na de schietpartij op de vlucht. De politie bracht hen tot staan door de banden van die auto stuk te schieten.
0: Bedankt voor die update, Koen. De hittegolf is officieel voorbij. In Ukkel werd vandaag net niet de vereiste 25 graden gehaald om er nog een dag aan te breien. Al was het nipt, het werd 24,9 graden. De hittegolf heeft 12 dagen geduurd en de volgende warme periode zit er al aan te komen, zegt weerman David Degenau van het KMI.
2: De eerste 2 weken van juli worden op en top zomers. Deze week met min of meer normale temperaturen van 24, 25 graden in het centrum van het land. Volgende week zal dat opnieuw richting 30 graden gaan volgens onze weercomputers. Dus het ziet er naar uit dat de zomer verder gezet wordt gedurende de eerste 14 dagen van juli.
0: Voor een hittegolf zijn minstens 5 opeenvolgende dagen van 25 graden nodig. En op 3 ervan moet het 30 graden zijn. In Antwerpen verschijnt donderdag een man van 46 voor de rechtbank die ervan verdacht wordt staatsgeheimen te hebben doorgespeeld aan Rusland. De man zit al sinds eind mei in voorlopige hechtenis. Hij zou via sociale media geronseld zijn om voor Rusland te spioneren. De Belgische Militaire Inlichtingendienst werkte maandenlang aan het dossier. Het federaal parket bevestigt de zaak, maar geeft voorlopig geen verdere details. Op het WK voetbal is momenteel de wedstrijd tussen Brazilië en Japan aan de gang. Een wedstrijd in de 16e finale is dat. Nicolas de Brabander, jij volgt die wedstrijd. Hoe staat het daar?
3: Wel, het staat voorlopig 1-0 voor de Japanners. En dat is toch wel een verrassing. We wisten natuurlijk wel dat de Japanners kwaliteiten hebben. Maar vandaag is hun gameplan heel erg duidelijk. Ze kiezen voor een laag en goed georganiseerd blok en laten Brazilië rustig komen. Maar de goddelijke Canariërs spelen nogal traag en ongeïnspireerd en kunnen op die manier weinig echt gevaar creëren. En Japan daarentegen was dodelijk efficiënt. Ze profiteerden van dom balverlies bij Brazilië om uit hun enige doelpoging tussen de palen te scoren. Op het half uur was het Sano die na een knappe ren en een mooi afstandsschot voor de Japanse goal zorgde. 1-0 dus, werk op de plank voor de 5-voudige wereldkampioen Brazilië. Misschien hebben ze wel snel nood aan een invalbeurt van ene Neymar.
0: Dankjewel, Nicolas. En 2 dagen voor de 16e finale tegen Senegal heeft Romelu Lukaku met de pers gesproken. De topscorer van de Duivels wil zo ver mogelijk geraken in het toernooi, maar waarschuwt dat Senegal een zeer moeilijke tegenstander zal worden.
4: Moesten ze met de Europese ploegen spelen, behoren ze tot de absolute top. Dus ik denk niet dat je ze moet onderschatten. Helemaal. Ze hebben heel veel kwaliteit. Het is een voetballend land die echt alle belangrijke componenten van het voetbal gewoon goed combineert en weet hoe dat ze hun wedstrijden moeten managen. Dus het gaat echt niet makkelijk zijn.
0: Ook vanavond en vannacht helder, met minima rond 15 graden. Morgen zon en wolken en tot 27 graden. Woensdag meer wolken, tot 25 graden dan. En dan valt er ook wat regen in het westen en het centrum. Meer op vrtnieuws.be.
5: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Mis niets van Rock Werchter live. Vanaf donderdag 2 juli op VRT Max.
2: Dit jaar stream je ook volledige concerten live op VRT Max.
3: Powered by KBC.
4: Van oordoppen tot pop-up tenten. Alles voor je festival vind je bij Bol, de festivalwinkel.
5: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastockdeals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel €11.000 korting. Maak snel een afspraak bij uw Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be. Ford.
6: Nu exclusief bij Lidl, de Ierse Angus Tripleoin. Super lekker van smaak, maar ook ongelooflijk mals. En verkozen tot World's Best Steak. Nu voor maar €9,99. Lidl, dat kan tellen. En wat ook kan tellen, is dat Lidl verkozen is tot vers kampioen 2026.
7: Radio 2, relax. Ontspannen met de beste muziek.
8: Altijd en overal op 4.

0: Het is 9:00, een heel goede avond. VRT Nieuws met Jo Valvekes. In Antwerpen is groenvoorzitter Emin Horsch opgepakt tijdens de wekelijkse protestactie van de Antwerpse coalitie voor Palestina. De betogers protesteren tegen het uithangen van de Israëlische vlag aan het stadhuis. Naast Emin Horsch zijn nog 11 andere mensen opgepakt. Kim Bastiaans van de Antwerpse politie.
1: Zij bevonden zich met z'n allen op de Kaasrui, wat uiteraard niet toegelaten is. En zij werden vervolgens teruggedreven richting de Groenplaats over de Melkmarkt. Nu, de voorzitter van Groen werd daarbij ook bestuurlijk gearresteerd omwille van het verstoren van de openbare orde. Hij verzette zich tijdens de terugdrijving hevig, waardoor de politieoperatie gehinderd werd en waardoor we geen veilige manier van werken konden creëren, ook niet in de smalle straten en voor de mensen die op de terrassen zaten.
0: Groen gemeenteraadslid Meirem Almaci noemt de arrestaties onterecht en zegt dat vreedzaam protesteren een recht is. In de Verenigde Staten heeft het Hoge Rechtshof uitspraak gedaan in 4 grote zaken. In een van die zaken geeft het Hoge Rechtshof president Trump gelijk. Hij heeft het recht om de bazen van onafhankelijke agentschappen te ontslaan. Dat is een stevige uitbreiding van de macht van de president. In de 3 andere zaken volgde het Hoge Rechtshof Trump niet. Dat is in de zaak van de president tegen Lisa Cook, een lid van de Raad van Bestuur van de Nationale Bank. Ze is de eerste zwarte vrouw in die functie en ze werd benoemd door de vorige president Biden. Trump wou Cook ontslaan, maar het Hoge Rechtshof zegt dat de president dat niet zomaar kan doen. Verder besliste het Hoge Rechtshof dat stemmen per post die na verkiezingsdag toekomen toch nog worden geteld. En in de rechtszaak van Jean E. Carroll tegen de president zal Trump toch $5 miljoen schadevergoeding moeten betalen omdat hij veroordeeld werd voor aanranding. Sport. Op het WK voetbal heeft Brazilië met 2-1 gewonnen tegen Japan in de 16e finale. Nicola de Brabander, jij hebt die wedstrijd gevolgd voor ons. Het was bijzonder nipt voor de Brazilianen.
2: Wel, we zitten intussen nog altijd in de slotseconde. De wedstrijd blijft maar duren. Het zou eigenlijk al lang moeten afgelopen zijn. Maar het staat wel inderdaad 2-1 voor Japan. De Japanners die stonden bij de rust verrassend 1-0 voor. Omdat Sano met de enige Japanse doelpoging tussen de palen voor rust voor de knappe 1-0 had gezorgd na Braziliaanse balverlies. Het is nu afgelopen trouwens. Dus Brazilië gaat door naar de 8e finale. Ancelotti en co. Wonnen met 2-1 dankzij een hele sterke tweede helft. Casemiro op het uur kopte de verdiende gelijkmaker binnen. En dan was het wachten tot diep in de toegevoegde tijd vooraleer invaller Martinelli voor de knappe en verdiende 2-1 zorgde. Dus een scheve situatie helemaal rechtgezet door de vijfvoudige wereldkampioen. Brazilië zit bij de laatste 16.
0: Bedankt, Nicola. Het weer, ook vanavond en vannacht helder, met minima rond 15 graden. Morgen zon en wat wolken en tot 27 graden. Woensdag meer wolken, tot 25 graden. Dan valt er ook wat regen in het westen en het centrum van het land. Meer op vrtnieuws.be.
3: Radio 2. Je luistert naar Radio 2 Relax.

0: en ik nooit alleen.
1: Je luistert naar Radio 2 Relax.
2: Nu exclusief bij Lidl, de Ierse Angus Strip Loin. Super lekker van smaak, maar ook ongelooflijk mal. En verkozen tot World's Best Steak. Nu voor maar €9,99. Lidl, dat kan tellen. En wat ook kan tellen, is dat Lidl verkozen is tot vers kampioen 2026.
3: Radio 2, relax. Ontspannen met de beste muziek.
1: Altijd en overal op 40.

Je luistert naar Radio 2 Relax. Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastockdeals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel 11.000 euro korting. Maak snel een afspraak bij uw Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be.

0: Het is 10:00, een goede avond. VRT Nieuws met Jo Valvekes. In Antwerpen is GroenVoorzitter Ayman Horsche opgepakt tijdens de wekelijkse protestactie van de Antwerpse coalitie voor Palestina. De betogers protesteren tegen het uithangen van de Israëlische vlag aan het stadhuis. Naast Horsche zijn nog 11 andere mensen opgepakt. Op de Antwerpse gemeenteraad reageerde Bogdan van den Bergen van Groen verontwaardigd op de arrestatie van Horsche. Burgemeester van Doesburg diende hem van antwoord.
1: Misschien, collega Van den Bergen, over wat er daarnet gebeurd is. Misschien weet uw partijvoorzitter dat niet, want hij is niet van Antwerpen. Maar in Antwerpen gelden de regels voor iedereen, ook voor partijvoorzitters.
0: Ook Groen gemeenteraadslid Meirem Almaci is verontwaardigd. In Ter Zake zei Almaci dat het een drogrede is dat Horsche is opgepakt, omdat hij op de foute plek manifesteerde.
2: Hier gaan enorme commerciële events door, waar politie, brandweer, ambulances met veel moeite nog door kunnen. Maar een protest aan het stadhuis op het moment dat de gemeenteraad gaat debatteren over de vlag, dat kan dan niet. Dat is heel bizar. En het is opnieuw een drogreden van de burgemeester om het protest gewoon niet toe te laten, omdat ze het niet willen horen. Ze weigeren ook tijdig toelatingen te geven. Ze vragen om geen vlaggen te hebben, om geen slogans te scanderen. Op die manier maak je eigenlijk protest onmogelijk.
0: De dader van een schietpartij in Duitsland, waarbij 6 doden zijn gevallen, is een man van 45 van Turkse afkomst. Het motief van de schietpartij zou een discussie over hoederecht zijn. De politie heeft vanavond meer uitleg gegeven. Koen Braakman, wat is daar gezegd?
3: Wel, de schietpartij in de gemeente Stade in het noorden van Duitsland gebeurde in een centrum dat jonge moeders opvangt. En daar verbleef ook een moeder met de dochter van de dader, een meisje van 3 maanden. En met die moeder was er dus blijkbaar een discussie over hoederecht. Moeder en kind zijn niet bij de slachtoffers. De 6 doden zijn werknemers van dat opvangcentrum, 4 vrouwen en 2 mannen. De dader had met hen een afspraak om het net te hebben over dat hoederecht. Naast de dader werd ook een vrouw opgepakt. Die 2 waren na de schietpartij met een auto op de vlucht geslagen. De politie kon hen tegenhouden door de banden van die auto stuk te schieten.
0: Dankjewel, Koen. In Noord-Frankrijk zijn tweelingzusjes van nog maar 15 maanden oud dood aangetroffen in hun ouderlijk huis. De kinderen zijn waarschijnlijk door de hitte om het leven gekomen. De ouders zijn aangehouden. Vanuit Parijs, Frank Renaud.
4: Het drama speelde zich af in de gemeente Beuvrage op een paar kilometer van de Belgische grens. Een vader en moeder belden 's middags hulpverleners omdat ze hun dochtertjes, 2 baby's van 15 maanden, dood hadden aangetroffen in hun ledikantje. De politie constateerde dat de meisjes zeer waarschijnlijk zijn uitgedroogd door de hitte in het huis. 4 andere kleine kinderen van het gezin, van 3 tot 6 jaar oud, hadden uitdrogingsverschijnselen, maar zijn niet in levensgevaar. De ouders van het gezin zijn opgepakt, ze zijn geen bekenden van politie of justitie. Frankrijk had de afgelopen week te maken met een hittegolf van ongekende omvang. Premier Sébastien Lecornu zegt dat er nog nooit eerder zoveel doden thuis zijn gevallen als tijdens deze hittegolf. Maar cijfers en details gaf hij nog niet.
0: Op het WK voetbal heeft Brazilië Japan uitgeschakeld in de 16e finales. De Brazilianen wonnen met 2-1. Het verslag van Nicola de Brabander.
5: De vijfvoudige wereldkampioen had een vette kluif aan Japan, maar stoot uiteindelijk wel verdiend door. Voor de pauze speelden de goddelijke Canaries traag en ongeïnspireerd tegen het lage blok van Japan. En de Japanners konden uit hun enige doelpoging tussen de palen wel meteen scoren. Sano trapte na dom Braziliaans balverlies de knappe 1-0 binnen. Brazilië pakte na rust vervolgens uit met een verschroeiende start. Na grote kansen voor Bruno Guimarães en Casemiro kon die laatste vlak voor het uur dan toch de 1-1 binnenkoppen. Daarna zakte het tempo en leek de match af te stevenen op verlengingen. Tot invaller Martinelli in de toegevoegde tijd van de tweede helft alsnog een gaatje in de Japanse defensie vond. Japan werd zo afgestraft voor een gebrek aan durf en heeft ook in 2026 nog nooit een knock-outwedstrijd op een WK kunnen winnen.
0: En over een half uurtje neemt Duitsland het op tegen Paraguay. Vannacht helder weer met minima rond 15 graden. Morgen eerst zon, later wolken en tot 27 graden. Woensdag meer wolken, in het centrum lokale buien en tot 25 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: Radio 2. Je luistert naar Radio

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: VRT Radio 2.
3: Het is 11 uur, een goede avond. VRT Nieuws met Jo Valvekes. In Monaco is rond 9 uur vanavond een bom ontploft. Een man zou twee rugzakken achtergelaten hebben in een gebouw en die zijn meteen na zijn vertrek ontploft. De verdachte is nog op de vlucht. Voorlopig is er sprake van 3 gewonden, 2 van hen zijn er ernstig aan toe. In Antwerpen is GroenVoorzitter Ayman Horsch opgepakt tijdens de wekelijkse protestactie van de Antwerpse coalitie voor Palestina. De betogers protesteren tegen het uithangen van de Israëlische vlag aan het stadhuis. Naast Horsch zijn nog 11 andere mensen opgepakt. Groen gemeenteraadslid Meirem Almaci is verontwaardigd. In ter zake zei Almaci dat het een drogreden is dat Horsch is opgepakt omdat hij op de foute plek manifesteerde.
4: Hier gaan enorme commerciële events door, waar politie, brandweer, ambulances met veel moeite nog door kunnen. Maar een protest aan het stadhuis op het moment dat de gemeenteraad gaat debatteren over de vlag, dat kan dan niet. Dat is heel bizar. En het is opnieuw een drogreden van de burgemeester om het protest gewoon niet toe te laten, omdat ze het niet willen horen. Ze weigeren ook tijdig toelatingen te geven. Ze vragen om geen vlaggen te hebben, om geen slogans te scanderen. Op die manier maak je eigenlijk protest onmogelijk.
3: De federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken waarschuwt voor zakkenrollers op festivals. Vorige zomer waren er alleen al tussen juni en september meer dan 4.300 gauwdiefstallen. Zakkenrollers slaan toe in drukke wachtrijen of aan de ingang van het festivalterrein en ze mikken vooral op smartphones, bankkaarten en portefeuilles. Laat waardevolle spullen en grote hoeveelheden cash dus thuis en noteer vooraf het IMEI-nummer van je gsm. Dat is een unieke code waarmee de politie je toestel kan traceren. Op het WK voetbal neemt Duitsland het momenteel op tegen Paraguay in de 16e finale. De wedstrijd is er een half uur aan de gang, het staat er nog 0-0. Eerder vanavond heeft Brazilië Japan uitgeschakeld. De Brazilianen wonnen met 2-1. Het verslag is van Nicola de Brabander.
5: De vijfvoudige wereldkampioen had een vette kluif aan Japan, maar stoot uiteindelijk wel verdiend door. Voor de pauze speelden de goddelijke Canaries traag en ongeïnspireerd tegen het lage blok van Japan. En de Japanners konden uit hun enige doelpoging tussen de palen wel meteen scoren. Sano trapte na dom Braziliaans balverlies de knappe 1-0 binnen. Brazilië pakte na rust vervolgens uit met een verschroeiende start. Na grote kansen voor Bruno Guimarães en Casemiro kon die laatste vlak voor het uur dan toch de 1-1 binnenkoppen. Daarna zakte het tempo en leek de match af te stevenen op verlengingen. Tot invaller Martinelli in de toegevoegde tijd van de tweede helft alsnog een gaatje in de Japanse defensie vond. Japan werd zo afgestraft voor een gebrek aan durf en heeft ook in 2026 nog nooit een knock-outwedstrijd op een WK kunnen winnen.
3: Het weer, vannacht helder met minima rond 15 graden. Morgen eerst zon, later wolken en tot 27 graden. Woensdag meer wolken, in het centrum lokale buien en tot 25 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 2. Je luistert naar Radio 2 Relax.

zich verscheuren. Ik voel de kanker van cynisme. Ik zie de mensen zonder dromen. Ze vluchten in goedkope lucht.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kerstverse kersen voor de knaldiprijs van maar 5,99 euro. Aldi, altijd slim. Radio 2.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Mis niets van Rock Werchter live. Vanaf donderdag 2 juli op VRT Max.
2: Dit jaar stream je ook volledige concerten live op VRT Max.
3: Powered by KBC.
4: Van oordoppen tot pop-up tenten. Alles voor je festival vind je bij Bol, de festivalwinkel.

0: Het is middernacht, VRT Nieuws met Jo Valvekes. In Antwerpen is groenvoorzitter Ayman Horsche opgepakt tijdens de wekelijkse protestactie van de Antwerpse coalitie voor Palestina. De betogers protesteren tegen het uithangen van de Israëlische vlag aan het stadhuis. Naast Horsche zijn nog 11 andere mensen opgepakt. Groen gemeenteraadslid Meirem Almaci is verontwaardigd. In ter zake zei Almaci dat het een drogreden is dat Horsche is opgepakt omdat hij op de foute plek manifesteerde.
1: Hier gaan enorme commerciële events door waar politie, brandweer, ambulances met veel moeite nog door kunnen. Maar een protest aan het stadhuis op het moment dat de gemeenteraad gaat debatteren over de vlag, dat kan dan niet. Dat is heel bizar. En het is opnieuw een drogreden van de burgemeester om het protest gewoon niet toe te laten, omdat ze het niet willen horen. Ze weigeren ook tijdig toelatingen te geven. Ze vragen om geen vlaggen te hebben, om geen slogans te scanderen. Op die manier maak je eigenlijk protest onmogelijk.
0: De betoging in Antwerpen viel niet toevallig samen met de Antwerpse gemeenteraad. Daar besliste een wisselmeerderheid van N-VA en Vlaams Belang dat de vlag van Israël mag blijven hangen aan de gevel van het stadhuis en dit tot onvrede van coalitiepartner Vooruit. Fractieleidster Kathleen van Bremt.
2: Vooruit heeft ettelijke keren gevraagd, mevrouw de burgemeester, om samen in het college naar een oplossing te zoeken. En ik vind dat dat nog altijd moet mogelijk zijn. Ik hoop dat we volgend jaar dit debat niet meer voeren. En ik hoop uit de grond van mijn hart dat straks die vlag wordt weggehaald.
0: In Monaco, aan de Azure kust, is rond 9:15 een bom ontploft. Een man zou een pakket achtergelaten hebben aan de inkomhal van een gebouw en hij is meteen gevlucht. Het pakket ontplofte toen 3 mensen toekwamen bij het gebouw. Het zou gaan om een gerichte moordaanslag en niet om een terreurdaad, zegt de minister. De 3 slachtoffers zijn er ernstig aan toe. Het gaat om een man en een vrouw, allebei 50ers en een tiener. Ze zouden familie zijn van elkaar en ze hebben de Oekraïense nationaliteit. De man is een van de rijkste Oekraïense zakenmannen. Hij was gevlucht uit Oekraïne. Over de dader is nog niets bekend. Hij is nog op de vlucht. In Noord-Frankrijk zijn tweelingzusjes van nog maar 15 maanden oud dood aangetroffen in hun ouderlijk huis. De kinderen zijn waarschijnlijk door de hitte om het leven gekomen. De ouders zijn aangehouden. Vanuit Parijs, Frank Renaud.
3: Het drama speelde zich af in de gemeente Beuvrage op een paar kilometer van de Belgische grens. Een vader en moeder belden 's middags hulpverleners omdat ze hun dochtertjes, 2 baby's van 15 maanden, dood hadden aangetroffen in hun ledikantje. De politie constateerde dat de meisjes zeer waarschijnlijk zijn uitgedroogd door de hitte in het huis. 4 andere kleine kinderen van het gezin, van 3 tot 6 jaar oud, hadden uitdrogingsverschijnselen, maar zijn niet in levensgevaar. De ouders van het gezin zijn opgepakt. Ze zijn geen bekenden van politie of justitie. Frankrijk had de afgelopen week te maken met een hittegolf van ongekende omvang. Premier Sébastien Lecornu zegt dat er nog nooit eerder zoveel doden thuis zijn gevallen als tijdens deze hittegolf. Maar cijfers en details gaf hij nog niet.
0: Op het WK voetbal is momenteel de wedstrijd tussen Duitsland en Paraguay aan de gang. Met nog minder dan een half uur te spelen staat het er 1-1. Eerder vanavond heeft Brazilië Japan uitgeschakeld. De Brazilianen wonnen met 2-1. En dan nog het weer. Vannacht helder met minima rond 15 graden. Morgen eerst zon, later wolken en tot 27 graden. Woensdag meer wolken. In het centrum lokaal buien en tot 25 graden. De komende uren houdt Dominique de Preeuw voor u de wereld in de gaten. Ik wens u nog een zachte nacht. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Luistert naar

luistert naar Radio 2 Relax. Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastockdeals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel €11.000 korting. Maak snel een afspraak bij uw Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be. Ford.

0: Het is 1 uur, een goeie nacht. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. Bij een ontploffing in Monaco zijn enkele uren geleden 3 gewonden gevallen. Volgens de politie liet een man een rugzak achter die even later ontplofte. De 3 slachtoffers zijn er ernstig aan toe. Het gaat om een man en een vrouw, allebei 50ers, en een tiener volgens de eerste berichten van 13 jaar. Ze zouden familie zijn van elkaar en ze hebben de Oekraïense nationaliteit. De man is een van de rijkste Oekraïense zakenmannen. Hij was gevlucht uit Oekraïne. Op dit moment zijn de hulpdiensten nog massaal aanwezig. Dat zegt ook Johan Vertongen. Hij is een Vlaming die in Monaco woont en de aanslag van dichtbij meemaakte.
1: De explosie is op geen 50 meter van een voordeur gebeurd. De politie en de brandweer die waren zeer snel ter plaatse. Ik heb een aantal mensen uit het gebouw zien geëvacueerd worden. Die waren echt bebloed en brandwonden. En die zijn dan bij ons in het gebouw terechtgekomen. Iedereen die buiten stond, heeft dan zich moeten verplaatsen verder. En we staan nog altijd buiten, dus we kunnen nog altijd niet binnen in het appartement.
0: Over de dader is nog niets bekend. Hij is nog op de vlucht. Op de Antwerpse gemeenteraad is opnieuw gestemd over het vlaggenprotocol. Dat bepaalt welke vlaggen er aan het stadhuis hangen. Die regeling is omstreden, omdat ook de Israëlische vlag er hangt. Het protocol werd opnieuw goedgekeurd, maar wel met een wisselmeerderheid van N-VA en Vlaams Belang. Dat de vlag van Israël mag blijven hangen aan de gevel van het stadhuis, ligt moeilijk bij coalitiepartner Vooruit. Fractieleidster Kathleen van Brent.
2: Vooruit heeft ettelijke keren gevraagd, mevrouw de burgemeester, om samen in het college naar een oplossing te zoeken. En ik vind dat dat nog altijd moet mogelijk zijn. Ik hoop dat we volgend jaar dit debat niet meer voeren. En ik hoop uit de grond van mijn hart dat straks die vlag wordt weggehaald.
0: Bij het wekelijks protest van de Antwerpse coalitie voor Palestina, eerder op de avond, zijn 12 mensen opgepakt omdat ze volgens de politie niet op de afgesproken plaats aan het manifesteren waren. Groen-voorzitter Ayman Horg was een van hen. Ons land heeft een nieuwe rijkste Belg. Het gaat om de Waalse baron Jean-Pierre Bergmans. Hij verkoopt de Noord-Amerikaanse tak van zijn kalkbedrijf voor maar liefst 11,8 miljard euro. En dat brengt het vermogen van de familie op zo'n 12,5 miljard euro. Bergmans steekt daarmee Erik Withoek voorbij, de man achter de Tiense Suiker en de Weight Watchers, en ook Alexandre Van Damme van biergigant AB InBev. Jean-Pierre Bergmans is 77 jaar. Hij en zijn familie leven en werken in grote discretie. Op het WK voetbal is de wedstrijd tussen Duitsland en Paraguay nog aan de gang. Na 90 minuten was het er 1-1. Verlengingen dus en 1-1 is nog altijd de stand op dit moment. Eerder op de avond won Brazilië met 2-1 van Japan. En om 3 uur vannacht neemt Nederland het op tegen Marokko. Vannacht helder weer met minima rond 15 graden. De dag begint zonnig, later wolken en tot 27 graden. Woensdag meer wolken, in het centrum lokale buien en tot 25 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Radio 2. Je luistert naar Radio 2 Relax.

0: Ja.
1: Nu exclusief bij Lidl, de Ierse Angus Stripline. Super lekker van smaak, maar ook ongelooflijk mals. En verkozen tot World's Best Steak. Nu voor maar €9,99. Lidl, dat kan tellen. En wat ook kan tellen, is dat Lidl verkozen is tot vers kampioen 2026.
2: Ja, je hoort het goed. Inslaan voor we op vakantie gaan is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, alle oordoppen en oorverzorging, 25% korting.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Radio 2.
5: Spannen met de beste muziek.
6: Altijd en overal op 40.